0: wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemeld Baken op Omroep Peelrond. In het Oude Raadhuis in Beekenhok wordt in juni een expositie geopend met werk van Marian Bos uit Stephout. Betreft zowel schilderijen als beeldhouwwerken. Bos schildert al tientallen jaren. Eerst alleen met aquarel en acrylverf, maar later ook met olieverf. Daarnaast heeft zij ook plezier in beeldhouwen en dan vooral in objecten in diverse soorten steen. Werken met steen is iedere keer een verrassing voor wat er ontstaat, want de steen geeft het aan. De expositie is te zien van 13 juni tot en met 5 juli, op zaterdag en zondagmiddag van 2 tot 5 uur. Vanuit de studio van Blok TV in Boekel komen donderdag 28 mei in het programma Blok Live diverse onderwerpen aan bod. De sterkste man van Boekel is nog niet bekend, maar de organisatoren zitten wel aan tafel. Daarnaast is de sterkste arm uitgenodigd. Deze metafoor staat voor de wijkagent. Wie heeft al kennis met hem gemaakt? Ook de formateur van het nieuwe college van burgemeester en wethouders, Pieter van Dieperbeek uit Veghel, is de gast. Hij vertelt over hoe de formatie is verlopen en wat er allemaal achter de schermen gebeurt. De uitzending is te zien tussen 8 en 9 uur en wordt in samenwerking met Omroep Peelrand verzorgd. Sinds vorige maand worden in Geemeld-Baken de maximumsnelheden stap voor stap verlaagd. Dat wil zeggen dat per wijk of gebied in Geemeld eerst de verkeersborden worden vervangen. Andere verkeersmaatregelen die de snelheid omlaag brengen worden daarom pas uitgevoerd wanneer er ook andere wegwerkzaamheden in de wijk of straat zijn. Op de wegen waar je eerst 50 km per uur mocht rijden, rijd je nu maximaal 30 km. Op de wegen waar je eerst 80 km per uur mocht rijden, rijd je nu maximaal 60. Op de provinciale weg, de zogenaamde N-wegen, blijft de maximumsnelheid 80 km per uur. Binnenkort gaan veel mensen op vakantie en moeten dan een geldig paspoort of identiteitsbewijs bij zich hebben. Het is daarom van belang om te checken tot wanneer het geldig is. Wanneer het paspoort of identiteitsbewijs bijna verloopt, moet op tijd een nieuw exemplaar worden aangevraagd. Een afspraak kan worden ingepland via de website, telefonisch of bij de receptie van het gemeentehuis Geemeld-Bakel. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemeld-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR 920.

We got

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws op OSR 920. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd Iran aan te vallen als er geen deal komt. De VS zouden nog niet tevreden zijn over een conceptvoorstel dat nog met Iran wordt gemaakt. Volgens Trump kan Amerika teruggaan om het af te maken, al zegt hij ook dat er nog onderhandeld wordt. Minister Rubio spreekt van vooruitgang, maar benadrukt dat de komende dagen moeten uitwijzen of er een akkoord komt. In Rotterdam zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij aan de Kosboulevard in Nesselanden. Het gebeurde vanavond tijdens een vechtpartij tussen groepen jongeren. De politie heeft zeker twee verdachten aangehouden. Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. De Kosboulevard ligt bij het strand van Nesselanden, waar al vaker zorgen waren over onveilige situaties. Het was al eerder een veiligheidsrisicogebied. De vaccinatie tegen meningokokken B komt voorlopig niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Zorgminister Hermans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. De bacterie kan ernstige ziekten veroorzaken, zoals hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging, vooral bij jonge kinderen. Er zijn op dit moment relatief weinig besmettingen en het is onzeker hoeveel gevallen met vaccinatie worden voorkomen, aldus de Gezondheidsraad. En Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Tyrus in het zuiden van Libanon. Eerder op de dag kreeg iedereen in de stad al de opdracht om te vertrekken richting het noorden. Volgens Israël zijn de doelen van Hezbollah aangevallen. Voor bewoners is de situatie chaotisch. Veel mensen in Tyrus waren al uit andere delen van Zuid-Libanon gevlucht. Het Israëlische leger verklaarde vanavond het gehele zuiden van Libanon als gevechtszone. Dan het weer. Het blijft droog. Het koelt af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. In de ochtend al zonnig en snel warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemold Bakel op Omroep Peelrand. Het college van burgemeester en wethouders van Geemold Bakel heeft de kadernota 2027 vastgesteld. In deze nota zijn dit jaar geen grote financiële bijzonderheden of nieuwe beleidswensen opgenomen. Het huidige college wil voldoende ruimte laten aan het nieuwe bestuur om eigen keuzes te maken en accenten te bepalen voor de komende bestuursperiode. Daarnaast is er op dit moment beperkte financiële ruimte beschikbaar voor nieuwe plannen en wensen. De gemeente kiest daarom voor een terughoudende en zorgvuldige aanpak bij het opstellen van de financiële kaders. Op 2 juli besluit de gemeenteraad over de kadernota. Vanuit de studio van Blok TV in Boekel komen donderdag 28 mei in het programma Blok Live diverse onderwerpen aan bod. De sterkste man van Boekel is nog niet bekend, maar de organisatoren zitten wel aan tafel. Daarnaast is de sterkste arm uitgenodigd. Deze metafoor staat voor de wijkagent. Wie heeft al kennis met hem gemaakt? Ook de formateur van het nieuwe college van burgemeester en wethouders, Pieter van Dieperbeek uit Veghel, is te gast. Hij vertelt over hoe de formatie is verlopen en wat er allemaal achter de schermen gebeurt. De uitzending is te zien tussen 8 en 9 uur en wordt in samenwerking met Omroep Peelrand verzorgd. Sinds vorige maand worden in Geemold Bakel de maximumsnelheden stap voor stap verlaagd. Dat wil zeggen dat per wijk of gebied in Geemold eerst de verkeersborden worden vervangen. Andere verkeersmaatregelen die de snelheid omlaag brengen worden daarom pas uitgevoerd wanneer er ook andere wegwerkzaamheden in de wijk of straat zijn. Op de wegen waar je eerst 50 km per uur mocht rijden, rijd je nu maximaal 30 km. Op de wegen waar je eerst 80 km per uur mocht rijden, rijd je nu maximaal 60. Op de provinciale weg, de zogenaamde N-wegen, blijft de maximumsnelheid 80 km per uur. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemold Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regiobreek.
4: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws op OSR 920. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd Iran aan te vallen als er geen deal komt. De VS zouden nog niet tevreden zijn over een conceptvoorstel dat nog met Iran wordt gemaakt. Volgens Trump kan Amerika teruggaan om het af te maken, al zegt hij ook dat er nog onderhandeld wordt. Minister Rubio spreekt van vooruitgang, maar benadrukt dat de komende dagen moeten uitwijzen of er een akkoord komt. In Rotterdam zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij aan de Kosboulevard in Nesselande. Het gebeurde vanavond tijdens een vechtpartij tussen groepen jongeren. De politie heeft zeker twee verdachten aangehouden. Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. De Kosboulevard ligt bij het strand van Nesselande, waar al vaker zorgen waren over onveilige situaties. Het was al eerder een veiligheidsrisicogebied. De vaccinatie tegen meningokokken B komt voorlopig niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Zorgminister Hermans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. De bacterie kan ernstige ziekten veroorzaken, zoals hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging, vooral bij jonge kinderen. Er zijn op dit moment relatief weinig besmettingen en het is onzeker hoeveel gevallen met vaccinatie worden voorkomen, aldus de Gezondheidsraad. En Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Tyrus in het zuiden van Libanon. Eerder op de dag kreeg iedereen in de stad al de opdracht om te vertrekken richting het noorden. Volgens Israël zijn de doelen van Hezbollah aangevallen. Voor bewoners is de situatie chaotisch. Veel mensen in Tyrus waren al uit andere delen van Zuid-Libanon gevlucht. Het Israëlische leger verklaarde vanavond het gehele zuiden van Libanon als gevechtszone. Dan het weer. Het blijft droog. Het koelt af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. In de ochtend al zonnig en snel warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. Vanuit de studio van Blok TV in Boekel komen donderdag 28 mei in het programma Blok Live diverse onderwerpen aan bod. De sterkste man van Boekel is nog niet bekend, maar de organisatoren zitten wel aan tafel. Daarnaast is de sterkste arm uitgenodigd. Deze metafoor staat voor de wijkagent. Wie heeft al kennis met hem gemaakt? Ook de formateur van het nieuwe college van burgemeester en wethouders, Pieter van Dieperbeek uit Veghel, is te gast. Hij vertelt over hoe de formatie is verlopen en wat er allemaal achter de schermen gebeurt. De uitzending is te zien tussen 8 en 9 uur en wordt in samenwerking met Omroep Peelrand verzorgd. Studenten Social Work van Summa College organiseren in samenwerking met Lef Labeek en Novi Kentron op dinsdag 9 juni een formatieavond over middelengebruik. Er wordt aandacht besteed aan verschillende middelen en hun werking. Daarnaast komt de ontwikkeling van jongeren aan bod en wordt ingegaan op opvoedvraagstukken en dilemma's waar ouders en opvoeders regelmatig mee te maken krijgen. De avond biedt ruimte voor herkenning, informatie en het stellen van vragen aan experts en ervaringsdeskundigen. Die bijeenkomst wordt gehouden op Commanderij College de Labeek in Beek en Donk en begint om 7:15. In de tweede helft van dit jaar kunnen woningeigenaren in de gemeente Labeek een subsidie aanvragen voor isolatiemaatregelen. Men krijgt dan maximaal €2500. Hiermee wordt men op weg geholpen om energie te besparen, het huis comfortabeler te maken en de woning klaar te maken voor de toekomst. De definitieve voorwaarden volgen zodra de regeling officieel start. Het is dus belangrijk om de nieuwsbrief van de gemeente in de gaten te houden. Wie wil weten of zijn woning in aanmerking komt of wie alvast wil weten wat hij kan voorbereiden, die kan bellen naar de gemeente Labeek. Binnenkort gaan veel mensen op vakantie en moeten dan een geldig paspoort of identiteitsbewijs bij zich hebben. Het is daarom van belang om te checken tot wanneer het geldig is. Wanneer het paspoort of identiteitsbewijs bijna verloopt, moet op tijd een nieuw exemplaar worden aangevraagd. Een afspraak kan worden ingepland via de website, telefonisch of bij de receptie van het gemeentehuis in Gemelt Bakel. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, Regio Break. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR. Hello.

0: Meer dan 6 decennia hits. Jij hoort bij ons. Hoort bij ons.
1: Non-stop OSR. Non-stop OSR.

beleefde hits. OSR 920. 920. Kan je niet slapen of ben je aan het werk? Luister naar OSR Non-Stop Nacht.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws op OSR 920. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd Iran aan te vallen als er geen deal komt. De VS zouden nog niet tevreden zijn over een conceptvoorstel dat nog met Iran wordt gemaakt. Volgens Trump kan Amerika teruggaan om het af te maken, al zegt hij ook dat er nog onderhandeld wordt. Minister Rubio spreekt van vooruitgang, maar benadrukt dat de komende dagen moeten uitwijzen of er een akkoord komt. In Rotterdam zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij aan de Kosboulevard in Nesselanden. Het gebeurde vanavond tijdens een vechtpartij tussen groepen jongeren. De politie heeft zeker twee verdachten aangehouden. Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. De Kosboulevard ligt bij het strand van Nesselanden, waar al vaker zorgen waren over onveilige situaties. Het was al eerder een veiligheidsrisicogebied. De vaccinatie tegen meningokokke B komt voorlopig niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Zorgminister Hermans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. De bacterie kan ernstige ziekten veroorzaken, zoals hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging, vooral bij jonge kinderen. Er zijn op dit moment relatief weinig besmettingen en het is onzeker hoeveel gevallen met vaccinatie worden voorkomen, aldus de Gezondheidsraad. En Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Tyrus in het zuiden van Libanon. Eerder op de dag kreeg iedereen in de stad al de opdracht om te vertrekken richting het noorden. Volgens Israël zijn de doelen van Hezbollah aangevallen. Voor bewoners is de situatie chaotisch. Veel mensen in Tyrus waren al uit andere delen van Zuid-Libanon gevlucht. Het Israëlische leger verklaarde vanavond het gehele zuiden van Libanon als gevechtszone. Dan het weer. Het blijft droog. Het koelt af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. In de ochtend al zonnig en snel warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt-Bakel op Omroep Peelrand. Sinds vorige maand worden in Gemelt-Bakel de maximumsnelheden stap voor stap verlaagd. Dat wil zeggen dat per wijk of gebied in Gemelt eerst de verkeersborden worden vervangen. Andere verkeersmaatregelen die de snelheid omlaag brengen worden daarom pas uitgevoerd wanneer er ook andere wegwerkzaamheden in de wijk of straat zijn. Op de wegen waar je eerst 50 km per uur mocht rijden, rijd je nu maximaal 30 km. Op de wegen waar je eerst 80 km per uur mocht rijden, rijd je nu maximaal 60. Op de provinciale weg, de zogenaamde N-wegen, blijft de maximumsnelheid 80 km per uur. De gemeente Labeek heeft een energieklusteam waarvan de klussers bij mensen thuis gratis energiebesparende producten installeren. Daarbij geven ze ook handige tips. Energiebesparende producten zijn bijvoorbeeld ledlampen, radiatorfolie, tochtstrips, waterbesparende douchekop en een brievenbusborstel. Dit klusteam kan worden uitgebreid. Mensen die graag praktisch bezig zijn kunnen zich per mail aanmelden via sociaalteamlabeek@lefgroep.nl. Er wordt goede begeleiding gegeven door een van de ervaren energieklussers. Binnenkort gaan veel mensen op vakantie en moeten dan een geldig paspoort of identiteitsbewijs bij zich hebben. Het is daarom van belang om te checken tot wanneer het geldig is. Wanneer het paspoort of identiteitsbewijs bijna verloopt, moet op tijd een nieuw exemplaar worden aangevraagd. Een afspraak kan worden ingepland via de website, telefonisch of bij de receptie van het gemeentehuis Gemelt-Bakel. Studenten Social Work van Summa College organiseren een samenwerking met Lef Labeek en Novadi Kentron op dinsdag 9 juni een informatieavond over middelengebruik. Er wordt aandacht besteed aan verschillende middelen en hun werking. Daarnaast komt de ontwikkeling van jongeren aan bod en wordt ingegaan op opvoedvraagstukken en dilemma's waar ouders en opvoeders regelmatig mee te maken krijgen. De avond biedt ruimte voor herkenning, informatie en het stellen van vragen aan experts en ervaringsdeskundigen. Die bijeenkomst wordt gehouden op Commanderij College de Labeek in Beek en Donk en begint om 7:15. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom, dit is een nieuw uur.
4: OSR 920.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920.
2: De Groningse gemeente Het Hoge Land vangt vanaf vandaag tijdelijk vluchtelingen uit het aanmeldcentrum Ter Apel op in Warfum. Er is plek voor maximaal 150 mensen. De opvang geldt voor 4 nachten en duurt tot maandagochtend 1 juni. Burgemeester Kamminga van Groningen vindt dat het Rijk snel zijn eigen opvanglocaties opent voor asielzoekers. Volgens haar kunnen bijvoorbeeld defensieterreinen en leegstaande rijksgebouwen tijdelijk worden ingezet. Ze noemt het teleurstellend dat gemeenten elke dag weer noodopvang moeten regelen. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op een Iraanse militaire basis bij de straat van Hormuz. Volgens de VS vormde die basis een bedreiging voor Amerikaanse troepen en de scheepvaart in het gebied. Ook zouden meerdere Iraanse drones zijn neergehaald. Iraanse media melden al explosies bij de havenstad Bandar Abbas in het zuiden van Iran. President Trump heeft gezegd dat de deal met Iran nog niet goed genoeg is, maar dat het nog wel goed kan komen. Na het zware ongeluk met een chemische opslagtank in de Amerikaanse staat Washington worden geen overlevenden meer verwacht. Er kwamen zeker 2 mensen om en 9 mensen worden nog vermist. Er liggen nog 7 gewonden in het ziekenhuis. De tank implodeerde dinsdag bij een verpakkingsbedrijf, waarna brand uitbrak en chemische vloeistof vrijkwam. Volgens de gouverneur dreigt het de dodelijkste industriële ramp in de moderne geschiedenis van de staat Washington te worden. Brazilië gaat na 10 jaar weer olie boren in het Amazonegebied. President Lula en oliebedrijf Petrobras maakten bekend dat er in het Urucu-olieveld 22 nieuwe olieputten komen. Petrobras investeert daar ruim 400 miljoen euro in. Lula zegt dat de inkomsten uit olie nodig zijn om de energietransitie te betalen. Opvallend, want eerder pleitte hij nog voor een afbouw van fossiele brandstoffen. Het olieveld ligt midden in het grootste regenwoud ter wereld. Brazilië is de 9e grootste olieproducent. Het weer vrij zonnig en droog. Bij een zwakke tot matige oostenwind worden 20 graden op de Wadden en zo'n 28 graden in het uiterste zuiden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. Binnenkort gaan veel mensen op vakantie en moeten dan een geldig paspoort of identiteitsbewijs bij zich hebben. Het is daarom van belang om te checken tot wanneer het geldig is. Wanneer het paspoort of identiteitsbewijs bijna verloopt, moet op tijd een nieuw exemplaar worden aangevraagd. Een afspraak kan worden ingepland via de website, telefonisch of bij de receptie van het gemeentehuis in Gemert-Bakel. Het college van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel heeft de kadernota 2027 vastgesteld. In deze nota zijn dit jaar geen grote financiële bijzonderheden of nieuwe beleidswensen opgenomen. Het huidige college wil voldoende ruimte laten aan het nieuwe bestuur om eigen keuzes te maken en accenten te bepalen voor de komende bestuursperiode. Daarnaast is op dit moment beperkte financiële ruimte beschikbaar voor nieuwe plannen en wensen. De gemeente kiest daarom voor een terughoudende en zorgvuldige aanpak bij het opstellen van de financiële kaders. Op 2 juli besluit de gemeenteraad over de kadernota. Sinds vorige maand worden in Gemert-Bakel de maximumsnelheden stap voor stap verlaagd. Dat wil zeggen dat per wijk of gebied in Gemert eerst de verkeersborden worden vervangen. Andere verkeersmaatregelen die de snelheid omlaag brengen worden daarom pas uitgevoerd wanneer er ook andere wegwerkzaamheden in de wijk of straat zijn. Op de wegen waar je eerst 50 km per uur mocht rijden, rijd je nu maximaal 30 km. Op de wegen waar je eerst 80 km per uur mocht rijden, rijd je nu maximaal 60. Op de provinciale weg, de zogenaamde N-wegen, blijft de maximumsnelheid 80 km per uur. Studenten Social Work van Summa College organiseren in samenwerking met Lef Labeek en Novadi Kentron op dinsdag 9 juni een informatieavond over middelengebruik. Er wordt aandacht besteed aan verschillende middelen en hun werking. Daarnaast komt de ontwikkeling van jongeren aan bod en wordt ingegaan op opvoedvraagstukken en dilemma's waar ouders en opvoeders regelmatig mee te maken krijgen. De avond biedt ruimte voor herkenning, informatie en het stellen van vragen aan experts en ervaringsdeskundigen. Die bijeenkomst wordt gehouden op Commanderij College de Labeek in Beek en Donk en begint om 7:15. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920. De Groningse gemeente Het Hoge Land vangt vanaf vandaag tijdelijk vluchtelingen uit het aanmeldcentrum Ter Apel op in Warfum. Er is plek voor maximaal 150 mensen. De opvang geldt voor 4 nachten en duurt tot maandagochtend 1 juni. Burgemeester Kamminga van Groningen vindt dat het Rijk snel zijn eigen opvanglocaties open voor asielzoekers. Volgens haar kunnen bijvoorbeeld defensieterreinen en leegstaande rijksgebouwen tijdelijk worden ingezet. Ze noemt het teleurstellend dat gemeenten elke dag weer noodopvang moeten regelen. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op een Iraanse militaire basis bij de straat van Hormuz. Volgens de VS vormde die basis een bedreiging voor Amerikaanse troepen en de scheepvaart in het gebied. Ook zouden meerdere Iraanse drones zijn neergehaald. Iraanse media melden al explosies bij de havenstad Bandar Abbas in het zuiden van Iran. President Trump heeft gezegd dat de deal met Iran nog niet goed genoeg is, maar dat het nog wel goed kan komen. Na het zware ongeluk met een chemische opslagtank in de Amerikaanse staat Washington worden geen overlevenden meer verwacht. Er kwamen zeker 2 mensen om en 9 mensen worden nog vermist. Er liggen nog 7 gewonden in het ziekenhuis. De tank implodeerde dinsdag bij een verpakkingsbedrijf, waarna brand uitbrak en chemische vloeistof vrijkwam. Volgens de gouverneur dreigt het de dodelijkste industriële ramp in de moderne geschiedenis van de staat Washington te worden. Brazilië gaat na 10 jaar weer olie boren in het Amazonegebied. President Lula en oliebedrijf Petrobras maakten bekend dat er in het Urucu olieveld 22 nieuwe olieputten komen. Petrobras investeert daar ruim 400 miljoen euro in. Lula zegt dat de inkomsten uit olie nodig zijn om de energietransitie te betalen. Opvallend, want eerder pleitte hij nog voor een afbouw van fossiele brandstoffen. Het olieveld ligt midden in het grootste regenwoud ter wereld. Brazilië is de 9e grootste olieproducent. Het weer vrij zonnig en droog. Bij een zwakke tot matige oostenwind wordt het 20 graden op de Wadden en zo'n 28 graden in het uiterste zuiden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemold Bakel op Omroep Peelrond. Studenten Social Work van Summa College organiseren een samenwerking met Lef Labik en Novadi Kentron op dinsdag 9 juni in een formatieavond over middelengebruik. Er wordt aandacht besteed aan verschillende middelen en hun werking. Daarnaast komt de ontwikkeling van jongeren aan bod en wordt ingegaan op opvoedvraagstukken en dilemma's waar ouders en opvoeders regelmatig mee te maken krijgen. De avond biedt ruimte voor herkenning, informatie en het stellen van vragen aan experts en ervaringsdeskundigen. Die bijeenkomst wordt gehouden op Commanderij College de Laabeek in Beek en Donk en begint om 7:15. De gemeente Laabeek heeft een energieklusteam waarvan de klussers bij mensen thuis gratis energiebesparende producten installeren. Daarbij geven ze ook handige tips. Energiebesparende producten zijn bijvoorbeeld ledlampen, radiatorfolie, tochtstrips, waterbesparende douchekop en een brievenbusborstel. Dit klusteam kan worden uitgebreid. Mensen die graag praktisch bezig zijn kunnen zich per mail aanmelden via sociaalteamlabeek@lefgroep.nl. Er wordt goede begeleiding gegeven door een van de ervaren energieklussers. In de tweede helft van dit jaar kunnen woningeigenaren in de gemeente Laabeek een subsidie aanvragen voor isolatiemaatregelen. Men krijgt dan maximaal 2500 euro. Hiermee wordt men op weg geholpen om energie te besparen, het huis comfortabeler te maken en de woning klaar te maken voor de toekomst. De definitieve voorwaarden volgen zodra de regeling officieel start. Het is dus belangrijk om de nieuwsbrief van de gemeente in de gaten te houden. Wie wil weten of zijn woning in aanmerking komt of wie alvast wil weten wat hij kan voorbereiden, die kan bellen naar de gemeente Laabeek. Binnenkort gaan veel mensen op vakantie en moeten dan een geldig paspoort of identiteitsbewijs bij zich hebben. Het is daarom van belang om te checken tot wanneer het geldig is. Wanneer het paspoort of identiteitsbewijs bijna verloopt, moet op tijd een nieuw exemplaar worden aangevraagd. Een afspraak kan worden ingepland via de website, telefonisch of bij de receptie van het gemeentehuis Geemold Bakel. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemold Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regiobreek.
4: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Klaar wakker.
0: Iedere ochtend lekker wakker worden. Klaar wakker. Ronnie Dijssen.

Ja, we zaten hier bij elkaar en we dachten van dit is een mooie plaat om de donderdagochtend aflevering van Klaar Wakker te openen. En dat deden we dus ook. Aerosmith, Run DMC, Walk This Way. Goedemorgen, Klaar Wakker is bij je de komende twee uur hier bij OSR 920. Ik ben je gastheer en dit is...

donderdag 28 mei hoorde je hier op OSR 920 Fleetwood Mac en Landslide. Het weer dan van 20 jaar geleden, zoals we daar elke dag naar kijken. Het was zonnig toen en warm met een lichte oostenwind. De temperatuur liep op naar 24 graden, 's nachts was dat 12. De wind kwam uit het zuidoosten, het bleef de hele dag lekker droog.

Dat handig, Dream On, s'morgens vroeg. Nee, het is meer wakker worden eigenlijk. Aerosmith was dat hoe dan ook hier. En voordat we naar de headlines gaan, gaan we eerst ruim 5 minuten lang luisteren naar Bob Marley en zijn Wailers. En dat heerlijke jamming.

0: Dit is Dick ter Haak met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: De Groningse gemeente Het Hoge Land vangt vanaf vandaag tijdelijk vluchtelingen uit het aanmeldcentrum Ter Apel op in Warffum. Er is plek voor maximaal 150 mensen. De opvang geldt voor 4 nachten en duurt tot maandagochtend 1 juni. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op een Iraanse militaire basis bij de straat van Hormuz. Volgens de VS vormde die basis een bedreiging voor Amerikaanse troepen en de scheepvaart in het gebied. Na het zware ongeluk met een chemische opslagtank in de Amerikaanse staat Washington worden geen overlevenden meer verwacht. Er kwamen zeker 2 mensen om en 9 mensen worden nog vermist. Er liggen nog 7 gewonden in het ziekenhuis. Brazilië gaat na 10 jaar weer olie boren in het Amazonegebied. Het weer vrij zonnig en droog. Bij een zwakke tot matige oostenwind worden 20 graden op de Wadden en zo'n 28 graden in het uiterste zuiden.
0: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Hans Kibiet met de Small Town Boy hier op jouw station. We gaan naar het archiefnieuws van mei. 1955, de eerste radio-uitzending van De Tros wordt verzorgd vanuit een café in Amsterdam. En in Rotterdam wordt in 1996 de nieuwe Willemsbrug geopend door koningin Beatrix. In 2016, een ransomware-aanval legt het computersysteem van een Nederlands ziekenhuis helemaal plat. En tenslotte, welke Nederlandse voetballer scoorde in mei 1986 een hattrick voor Oranje? Da-da-da.

House of Pain doet het nog altijd goed op feestje wat later op de avond. Jump around, we springen in het rond. We gaan naar 8 uur, nieuws, regio break. Daarna zijn we terug met Klaar Wakker en dit is ABBA.

0: Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920. In de eerste 3 maanden van dit jaar zijn er meer woningen verkocht dan in hetzelfde kwartaal een jaar geleden. Volgens het kadaster waren het er 76.000, een stijging van 18% op jaarbasis. Onder de verkochte woningen zijn veel voormalige huurwoningen. Vooral particuliere investeerders stoten steeds vaker woningen af. Er was sprake van een lichte stijging van de verkoopprijzen, meldt het kadaster. Die varieerde van €406.000 tot €561.000. Dat er zoveel huurwoningen worden verkocht komt door strengere huurregels en hogere belastingen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft bevestigd dat er afgelopen zondag in Colombia een 32-jarige Nederlander is doodgeschoten. Colombiaanse media melden dat de man op weg was naar het noorden van het Zuid-Amerikaanse land voor de verkoop van een auto. De Nederlander woonde in Colombia, waar hij handelde in auto's. Hij zou aangevallen zijn door gewapende mannen die hem meerdere keren hebben beschoten. Het motief van de schietpartij is nog onduidelijk. Er is nog niemand gearresteerd. De Groningse gemeente Het Hoge Land vangt vanaf vandaag tijdelijk vluchtelingen uit het aanmeldcentrum Ter Apel op in Warfum. Er is plek voor maximaal 150 mensen. De opvang geldt voor 4 nachten en duurt tot maandagochtend 1 juni. Burgemeester Kamminga van Groningen vindt dat het Rijk snel zijn eigen opvanglocaties opent voor asielzoekers. Volgens haar kunnen bijvoorbeeld defensieterreinen en leegstaande rijksgebouwen tijdelijk worden ingezet. Ze noemt het teleurstellend dat gemeenten elke dag weer noodopvang moeten regelen. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op een Iraanse militaire basis bij de straat van Hormuz. Volgens de VS vormde die basis een bedreiging voor Amerikaanse troepen en de scheepvaart in het gebied. Ook zouden meerdere Iraanse drones zijn neergehaald. Iraanse media melden al explosies bij de havenstad Bandar Abbas in het zuiden van Iran. President Trump heeft gezegd dat de deal met Iran nog niet goed genoeg is, maar dat het nog wel goed kan komen. Het weer vrij zonnig en droog. Bij een zwakke tot matige oostenwind wordt het 20 graden op de Wadden en zo'n 28 graden in het uiterste zuiden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemelt Bakel op Omroep Peelrond. Binnenkort gaan veel mensen op vakantie en moeten dan een geldig paspoort of identiteitsbewijs bij zich hebben. Het is daarom van belang om te checken tot wanneer het geldig is. Wanneer het paspoort of identiteitsbewijs bijna verloopt, moet op tijd een nieuw exemplaar worden aangevraagd. En afspraak kan worden ingepland via de website, telefonisch of bij de receptie van het gemeentehuis in Geemelt-Bakel. In de tweede helft van dit jaar kunnen woningeigenaren in de gemeente Labeek een subsidie aanvragen voor isolatiemaatregelen. Men krijgt dan maximaal €2500. Hiermee wordt men op weg geholpen om energie te besparen, het huis comfortabeler te maken en de woning klaar te maken voor de toekomst. De definitieve voorwaarden volgen zodra de regeling officieel start. Het is dus belangrijk om de nieuwsbrief van de gemeente in de gaten te houden. Wie wil weten of zijn woning in aanmerking komt of wie alvast wil weten wat hij kan voorbereiden, die kan bellen naar de gemeente Laarbeek. Sinds vorige maand worden in Geemelt-Bakel de maximumsnelheden stap voor stap verlaagd. Dat wil zeggen dat per wijk of gebied in Geemelt eerst de verkeersborden worden vervangen. Andere verkeersmaatregelen die de snelheid omlaag brengen worden daarom pas uitgevoerd wanneer er ook andere wegwerkzaamheden in de wijk of straat zijn. Op de wegen waar je eerst 50 km per uur mocht rijden, rijd je nu maximaal 30 km. Op de wegen waar je eerst 80 km per uur mocht rijden, rijd je nu maximaal 60. Op de provinciale weg, de zogenaamde N-wegen, blijft de maximumsnelheid 80 km per uur. Studenten Social Work van Summa College organiseren in samenwerking met Lef Labeek en Novadi Kentron op dinsdag 9 juni een informatieavond over middelengebruik. Er wordt aandacht besteed aan verschillende middelen en hun werking. Daarnaast komt de ontwikkeling van jongeren aan bod en wordt ingegaan op opvoedvraagstukken en dilemma's waar ouders en opvoeders regelmatig mee te maken krijgen. De avond biedt ruimte voor herkenning, informatie en het stellen van vragen aan experts en ervaringsdeskundigen. De bijeenkomst wordt gehouden op Commandrijcollege de Laarbeek in Beek en Donk en begint om 7:15. Voor meer nieuws uit Labeeg, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
4: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Klaar wakker.
1: Klaar wakker. Je vaste ochtendritueel.

Too busy thinking about my baby. Marnie Grass was dat aan het begin van deel 2. Klaar wakker op OSR 920. Een hele goede morgen, welkom terug. Fijn dat je er nog steeds bij bent. Of wellicht net bent aangesloten. Bij dit station. Met fijne muziek voor de hele streek. Elke dag, 's morgens tussen 7 en 9, maken wij de start met de gepresenteerde programma's. En dat doen we ook met muziek van Bruce Springsteen. Dit keer Waiting on a Sunny Day. It's

0: Rolling Stones en Sympathy for the Devil. Of je dat ook hebt, dat mag je helemaal zelf bepalen verder. We gaan naar 2 van 1. Daarin zit vandaag Cat Stevens. Man die ook heel wat plaatjes maakte. Waaronder Ben Apple, Gas en Father and Son. En die twee hoor je in omgekeerde volgorde.
1: 1 artiest, 2 nummers. Dit is 2 van 1.
2: 2 van 1.

Het is de muziek waar we vroeger van hielden, hè? Dit soort nummers. Cat Stevens en eigenlijk nog steeds trouwens. Hè? We houden er nog steeds van. Ben Applegaz en Father and Son kwamen hier voorbij.

Dit is Dikter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. In de eerste drie maanden van dit jaar zijn er meer woningen verkocht dan in hetzelfde kwartaal een jaar geleden. Onder de verkochte woningen zijn veel voormalige huurwoningen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft bevestigd dat er afgelopen zondag in Colombia een 32-jarige Nederlander is doodgeschoten. De Nederlander woonde in Colombia, waar hij handelde in auto's. De Groningse gemeente Het Hoge Land vangt vanaf vandaag tijdelijk vluchtelingen uit het aanmeldcentrum Ter Apel op in Warfum. Er is plek voor maximaal 150 mensen. De opvang geldt voor 4 nachten en duurt tot maandagochtend 1 juni. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op een Iraanse militaire basis bij de straat van Hormuz. Volgens de VS vormde die basis een bedreiging voor Amerikaanse troepen en de scheepvaart in het gebied. Het weer vrij zonnig en droog. Bij een zwakke tot matige oostenwind wordt het 20 graden op de Wadden en zo'n 28 graden in het uiterste zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

0: Slap Away en Andrew Gold. Ik heb ook een slappertje gemaakt, want ik zit te bedenken dat ik daar straks in het eerste uur helemaal vergeten ben om te vertellen wat het antwoord was op de spotvraag van vandaag. Welke Nederlandse voetballer scoorde in mei 1986 een hattrick voor Oranje? Nou, het was Marco Borsato. En dan is het weer tijd voor onze top 1000.
1: Top 1000.
0: Daarin Meat Loaf onder andere en Bad Out of Hell. Nou, die behandelen wij vandaag. Een nummer uit 1977. Meat Loaf nam dit nummer op met producer Todd Rundgren in een studio in New York. De tekst werd geschreven door Jim Steinman, wel bekend. Het nummer duurt bijna 10 minuten. Meat Loaf zong het in één take.

Years and Years and King Meatloaf met het prachtige Bad Out of Hell. Dat duurde wel bijna 10 minuten, dus als je er niet van houdt, dan was dat misschien wel wat lang. Maar goed. Persoonlijk, ja, het was natuurlijk een fantastische LP die destijds gemaakt werd door Meatloaf. En die veel mensen van mijn leeftijd destijds van voor tot achter helemaal mee konden zingen. Omdat ze de teksten gewoon allemaal kenden. Dat geldt ook voor mezelf, ja. Mooie tijd was het. Maar goed, dit is ook een mooie tijd met mooie muziek van Kim Wilde in Cambodia.

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
3: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920. De Tweede Kamer stemt waarschijnlijk in met

0: Een uitleveringsverdrag met Marokko. Vandaag staat het verdrag op de agenda van de Kamer en uit een rondgang van de Telegraaf blijkt dat een ruime meerderheid positief staat tegenover dit akkoord. Het verdrag maakt het eenvoudiger om ook kleinere criminelen uit te leveren tussen Marokko en Nederland. Nu wordt er alleen uitgeleverd op basis van VN-verdragen die zich beperken tot zaken als georganiseerde drugshandel en grensoverschrijdende misdaad. In de eerste 3 maanden van dit jaar zijn er meer woningen verkocht dan in hetzelfde kwartaal een jaar geleden. Volgens het kadaster waren het er 76.000, een stijging van 18% op jaarbasis. Onder de verkochte woningen zijn veel voormalige huurwoningen. Vooral particuliere investeerders stoten steeds vaker woningen af. Er was sprake van een lichte stijging van de verkoopprijzen, meldt het kadaster. Die varieerde van €406.000 tot €561.000. Dat er zoveel huurwoningen worden verkocht komt door strengere huurregels en hogere belastingen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft bevestigd dat er afgelopen zondag in Colombia een 32-jarige Nederlander is doodgeschoten. Colombiaanse media melden dat de man op weg was naar het noorden van het Zuid-Amerikaanse land voor de verkoop van een auto. De Nederlander woonde in Colombia, waar hij handelde in auto's. Hij zou aangevallen zijn door gewapende mannen die hem meerdere keren hebben beschoten. Het motief van de schietpartij is nog onduidelijk. Er is nog niemand gearresteerd. De Groningse gemeente Het Hoge Land vangt vanaf vandaag tijdelijk vluchtelingen uit het aanmeldcentrum Ter Apel op in Warfum. Er is plek voor maximaal 150 mensen. De opvang geldt voor 4 nachten en duurt tot maandagochtend 1 juni. Burgemeester Kamminga van Groningen vindt dat het Rijk snel zijn eigen opvanglocaties opent voor asielzoekers. Volgens haar kunnen bijvoorbeeld defensieterreinen en leegstaande rijksgebouwen tijdelijk worden ingezet. Ze noemt het teleurstellend dat gemeenten elke dag weer noodopvang moeten regelen. Het weer vrij zonnig en droog. Bij een zwakke tot matige oostenwind wordt het 20 graden op de Wadden en zo'n 28 graden in het uiterste zuiden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Pielrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boeken en Gemeld Baken op Omroep Pielrond. Het college van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel heeft de kadernota 2027 vastgesteld. In deze nota zijn dit jaar geen grote financiële bijzonderheden of nieuwe beleidswensen opgenomen. Het huidige college wil voldoende ruimte laten aan het nieuwe bestuur om eigen keuzes te maken en accenten te bepalen voor de komende bestuursperiode. Daarnaast is er op dit moment beperkte financiële ruimte beschikbaar voor nieuwe plannen en wensen. De gemeente kiest daarom voor een terughoudende en zorgvuldige aanpak bij het opstellen van de financiële kaders. Op 2 juli besluit de gemeenteraad over de kadernota. In de tweede helft van dit jaar kunnen woningeigenaren in de gemeente Labeek een subsidie aanvragen voor isolatiemaatregelen. Men krijgt daar maximaal €2500. Hiermee wordt men op weg geholpen om energie te besparen, het huis comfortabeler te maken en de woning klaar te maken voor de toekomst. De definitieve voorwaarden volgen zodra de regeling officieel start. Het is dus belangrijk om de nieuwsbrief van de gemeente in de gaten te houden. Wie wil weten of zijn woning in aanmerking komt of wie alvast wil weten wat hij kan voorbereiden, die kan bellen naar de gemeente Labeek. De gemeente Labeek heeft een energieklusteam waarvan de klussers bij mensen thuis gratis energiebesparende producten installeren. Daarbij geven ze ook handige tips. Energiebesparende producten zijn bijvoorbeeld ledlampen, radiatorfolie, tochtstrips, waterbesparende douchekop en een brievenbusborstel. Dit klusteam kan worden uitgebreid. Mensen die graag praktisch bezig zijn kunnen zich per mail aanmelden via sociaalteamlabeek@lefgroep.nl. Er wordt goede begeleiding gegeven door een van de ervaren energieklussers. Binnenkort gaan veel mensen op vakantie en moeten dan een geldig paspoort of identiteitsbewijs bij zich hebben. Het is daarom van belang om te checken tot wanneer het geldig is. Wanneer het paspoort of identiteitsbewijs bijna verloopt, moet op tijd een nieuw exemplaar worden aangevraagd. Een afspraak kan worden ingepland via de website, telefonisch of bij de receptie van het gemeentehuis Gemert-Bakel. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

0: Oh, lekker begin van 3 uur lang muziekfabriek met Elvis Presley en The Good Luck Charm. Nou, dat ook nog Rocky Burnett. And Tired of Toeing the Line uit de jaren 80. Hey, hallo, van harte welkom. Oh, het is alweer donderdagochtend. Kijk het op de kalender, 28, 25, 26. Het wordt weer een fantastische dag vandaag. De VS voert aanvallen uit op Iraanse havenstad Bandar Abbas. Nou, dat is dan wel minder mooi. En Koeman ziet toch al van WK-stagiairs. Ik hou van betrouwbare spelers. Ja, ik hoorde verschillende reacties. Sommigen vinden het leuk, sommigen vinden het wat minder goed. Ik ben benieuwd wat het gaat worden met het WK-voetbal in Amerika en Mexico en Canada volgens mij. Tot 12 uur in ieder geval muziekfabriek. Ik heb hier de platen en vooral leuke berichten. De verjaardagskalender. Ach, het komt hier allemaal voorbij. En natuurlijk de beste muziek.
1: Ben van Rio.

Heel lang geleden zat hij bij de Time Bandits. De frontman was het toen. Aladdis Hitting en Hollywood 7. Peter Koelewijn en je wordt ouder papa. Geef het maar toe. Je wil er alles aan doen, maar je weet niet hoe. Ja, nog steeds een herkenbare plaat, ondanks dat hij 40 jaar oud is. En deluxe hadden we ook nog een Don't Talk Innocence. Hey, hier zijn de dames van de Dolly Dots. En tell her all about

0: En Two Princes. Vandaag wordt het zonnig en droog zomerweer bij een matige noordoostenwind. Loopt het kwik op naar 26 à 27 graden. Het blijft daarbij droog. Vrijdag wordt het een tropisch warme dag. Maxima boven de 30 graden. In de loop van de dag kunnen enkele stevige onweersbuien tot ontwikkeling komen. En het weekend verloopt wat minder warm. Met dagelijks kans op een bui.
1: Het is OSR 920.

0: advice, because you're mine, I walk the line.
1: De Man in Black die regelmatig voorbij komt hier bij OSR 920. Waarom? Gewoon omdat het leuk is om te draaien. Johnny Cash en I Walk the Line. Bruce Hornsby en The Way It Is. En Champagne uit Nederland. Oh me, oh my, goodbye. Dit is OSR 920. Hoebestank, The Reason.

Freddie Mercury, Queen en Don't Stop Me Now, Hoover Stank en The Reason. Zo denk ik het nieuws van 10 uur, daarna nog 2 uur lang muziekfabriek. Het is zomer in Nederland en dan ook zomerse muziek natuurlijk. Jack Jersey, Sri Lanka.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920. In 2025 was het aandeel jongeren dat meerookt lager dan in 2019. Het gaat daarbij om jongeren die zelf niet roken, maar die wel binnenshuis worden blootgesteld aan tabaksrook van anderen. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek zit de afname vooral in de groep 18 tot 25-jarigen. Het meeroken zou vaker voorkomen bij kinderen in armere gezinnen dan bij kinderen in gezinnen met een hoger inkomen. Meeroken door kinderen kan

0: leiden tot lagere luchtwegklachten zoals benauwdheid, piepend ademhalen en hoesten. De Verenigde Staten hebben VN-rapporteur Francesca Albanese weer op een sanctielijst gezet. Albanese onderzoekt namens de Verenigde Naties de mensenrechtensituatie in de bezette Palestijnse gebieden. Volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën was haar eerdere verwijdering van die lijst tijdelijk. De Italiaanse diplomaat beschuldigde Israël eerder van genocide in Gaza. Ook pleitte Albanese voor een wapenembargo en het stopzetten van alle handelsrelaties met Israël. De Tweede Kamer stemt waarschijnlijk in met een uitleveringsverdrag met Marokko. Vandaag staat het verdrag op de agenda van de Kamer en uit een rondgang van de Telegraaf blijkt dat een ruime meerderheid positief staat tegenover dit akkoord. Het verdrag maakt het eenvoudiger om ook kleinere criminelen uit te leveren tussen Marokko en Nederland. Nu wordt er alleen uitgeleverd op basis van VN-verdragen die zich beperken tot zaken als georganiseerde drugshandel en grensoverschrijdende misdaad. In de eerste 3 maanden van dit jaar zijn er meer woningen verkocht dan in hetzelfde kwartaal een jaar geleden. Volgens het kadaster waren het er 76.000, een stijging van 18% op jaarbasis. Onder de verkochte woningen zijn veel voormalige huurwoningen. Vooral particuliere investeerders stoten steeds vaker woningen af. Er was sprake van een lichte stijging van de verkoopprijzen, meldt het kadaster. Die varieerde van €406.000 tot €561.000. Dat er zoveel huurwoningen worden verkocht, komt door strengere huurregels en hogere belastingen. Het weer vrij zonnig en droog. Bij een zwakke tot matige oostenwind wordt het 20 graden op de Wadden en zo'n 28 graden in het uiterste zuiden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. De gemeente Labeek heeft een energieklusteam waarvan de klussers bij mensen thuis gratis energiebesparende producten installeren. Daarbij geven ze ook handige tips. Energiebesparende producten zijn bijvoorbeeld ledlampen, radiatorfolie, tochtstrips, waterbesparende douchekop en een brievenbusborstel. Dit klusteam kan worden uitgebreid. Mensen die graag praktisch bezig zijn, kunnen zich per mail aanmelden via sociaalteamlabeek@lefgroep.nl. Er wordt goede begeleiding gegeven door een van de ervaren energieklussers. Sinds vorige maand worden in Gemert-Bakel de maximumsnelheden stap voor stap verlaagd. Dat wil zeggen dat per wijk of gebied in Gemert eerst de verkeersborden worden vervangen. Andere verkeersmaatregelen die de snelheid omlaag brengen worden daarom pas uitgevoerd wanneer er ook andere wegwerkzaamheden in de wijk of straat zijn. Op de wegen waar je eerst 50 km per uur mocht rijden, rijd je nu maximaal 30 km. Op de wegen waar je eerst 80 km per uur mocht rijden, rijd je nu maximaal 60. Op de provinciale weg, de zogenaamde N-wegen, blijft de maximumsnelheid 80 km per uur. Vanuit de studio van Blok TV in Boekel komen donderdag 28 mei in het programma Blok Live diverse onderwerpen aan bod. De sterkste man van Boekel is nog niet bekend, maar de organisatoren zitten wel aan tafel. Daarnaast is de sterkste arm uitgenodigd. Deze metafoor staat voor de wijkagent. Wie heeft al kennis met hem gemaakt? Ook de formateur van het nieuwe college van burgemeester en wethouders, Pieter van Dieperbeek uit Veghel, is te gast. Hij vertelt over hoe de formatie is verlopen en wat er allemaal achter de schermen gebeurt. De uitzending is te zien tussen 8 en 9 uur en wordt in samenwerking met Omroep Peelrand verzorgd. Binnenkort gaan veel mensen op vakantie en moeten dan een geldig paspoort of identiteitsbewijs bij zich hebben. Het is daarom van belang om te checken tot wanneer het geldig is. Wanneer het paspoort of identiteitsbewijs bijna verloopt, moet op tijd een nieuw exemplaar worden aangevraagd. Een afspraak kan worden ingepland via de website, telefonisch of bij de receptie van het gemeentehuis in Gemert-Bakel. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Muziekfabriek.
2: Ben van Riel.

Maar dat vind ik een lief liedje dit, hè. New Seekers, Backstealer Borrow en Mink DeVille. And each word a beat of my heart. Het is zomer in Nederland, althans vandaag en morgen, boven de 30 graden. Ach, we gaan even lekker wegzwijmelen. Zwoel aan het strand, met je voeten in het zand. Heerlijk, koud drankje in de hand, op je luchtbedje. Maroon 5, This Will Be Love.

0: En toch zingt iedereen het mee. Hoe kent het nou toch? Wes en Alane, Jane and the Americans en Come a Little Bit Closer. 10:30 is tijd voor...
1: De plaat en zijn verhaal.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: Ik zag je wel hoor, vannacht, daar in het donker. Je deed wel heel verliefd toen je je hand op zijn hart legde. En dat terwijl ik niet beter weet dan dat jullie gewoon vrienden zijn. Dat zei je tenminste tegen me. Maar nu begrijp ik ook wat zijn vingers in jouw haar te zoeken hadden. Als je me zegt dat ik de ware voor je ben, dan wil ik je best wel vergeven hoor. Ik had ook andere opties, maar die wil ik helemaal niet. Ik wil jou. Je lichaam is zo mooi en hoort gewoon bij me. Wij tweeën smelten zo heerlijk samen als jij je lieve woordjes over me uitstort. Terwijl jullie alleen maar vrienden waren. Nou ja, dat zei je dus tegen me. En nou ben ik niet iemand die snel op mijn strepen gaat staan, maar nu laat je me toch echt geen keuze. Waarom was jij niet eerlijk tegen mij? Je weet dat ik je vertrouwde. Maar ik zal je vergeven, oké? Als jij zegt dat ik de enige ware voor je ben, dan vergeef ik je. Pas dan vergeef ik je.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920. De Iraanse revolutionaire garde meldt een aanval op een Amerikaanse militaire basis in Kuwait. Enkele uren na een Amerikaanse aanval op het vliegveld van de zuidelijke Iraanse stad Bandar Abbas. Er is nog geen reactie van het Amerikaanse leger. Kuwait heeft inmiddels bevestigd dat het land is aangevallen met Iraanse drones en dat het luchtafweer is ingezet. Er is niets bekend over eventuele schade of slachtoffers. De aanvallen over en weer vallen juist in de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Vanochtend zijn de olieprijzen weer flink omhoog gegaan naar nieuwe

0: Amerikaanse aanval op Iran. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg met 3,9% tot $91,12. En voor olie uit de Noordzee moet nu $97,78 per vat betaald worden. Gisteren was er nog sprake van een daling van de olieprijzen door het zicht op een snel einde van de oorlog en een volledige heropening van de Straat van Hormuz voor olietankers. De stijgende olieprijzen hadden een negatief effect op de beurzen in Azië. Zo verloor de Nikkei-index op de beurs in Tokio 1,5%. In 2025 was het aandeel jongeren dat meerookt lager dan in 2019. Het gaat daarbij om jongeren die zelf niet roken, maar die wel binnenshuis worden blootgesteld aan tabaksrook van anderen. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek zit de afname vooral in de groep 18 tot 25-jarigen. Het meeroken zou vaker voorkomen bij kinderen in armere gezinnen dan bij kinderen in gezinnen met een hoger inkomen. Meeroken door kinderen kan leiden tot lagere luchtwegklachten, zoals benauwdheid, piepend ademhalen en hoesten. De Verenigde Staten hebben VN-rapporteur Francesca Albanese weer op een sanctielijst gezet. Albanese onderzoekt namens de Verenigde Naties de mensenrechtensituatie in de bezette Palestijnse gebieden. Volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën was haar eerdere verwijdering van die lijst tijdelijk. De Italiaanse diplomaat beschuldigde Israël eerder van genocide in Gaza. Ook pleitte Albanese voor een wapenembargo en het stopzetten van alle handelsrelaties met Israël. Het weer vrij zonnig en droog. Bij een zwakke tot matige oostenwind worden 20 graden op de Wadden en zo'n 28 graden in het uiterste zuiden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. Studenten Social Work van Summa College organiseren een samenwerking met Lef Labeek en Novi Kentron op dinsdag 9 juni een informatieavond over middelengebruik. Er wordt aandacht besteed aan verschillende middelen en hun werking. Daarnaast komt de ontwikkeling van jongeren aan bod en wordt ingegaan op opvoedvraagstukken en dilemma's waar ouders en opvoeders regelmatig mee te maken krijgen. De avond biedt ruimte voor herkenning, informatie en het stellen van vragen aan experts en ervaringsdeskundigen. Die bijeenkomst wordt gehouden op Commanderij College de Labeek in Beek en Donk en begint om 7:15. In het Oude Raadhuis in Beek en Donk wordt in juni een expositie geopend met werk van Marian Bos uit Stephout. Betreft zowel schilderijen als beeldhouwwerken. Bos schildert al tientallen jaren. Eerst alleen met aquarel en acrylverf, maar later ook met olieverf. Daarnaast heeft zij ook plezier in beeldhouwen en dan vooral in objecten in diverse soorten steen. Werken met steen is iedere keer een verrassing voor wat er ontstaat, want de steen geeft het aan. De expositie is te zien van 13 juni tot en met 5 juli, op zaterdag en zondagmiddag van 2 tot 5 uur. In de tweede helft van dit jaar kunnen woningeigenaren in de gemeente Labeek een subsidie aanvragen voor isolatiemaatregelen. Men krijgt daar maximaal €2.500. Hiermee wordt men op weg geholpen om energie te besparen, het huis comfortabeler te maken en de woning klaar te maken voor de toekomst. De definitieve voorwaarden volgen zodra de regeling officieel start. Het is dus belangrijk om de nieuwsbrief van de gemeente in de gaten te houden. Wie wil weten of zijn woning in aanmerking komt of wie alvast wil weten wat hij kan voorbereiden, die kan bellen naar de gemeente Labeek. Binnenkort gaan veel mensen op vakantie en moeten dan een geldig paspoort of identiteitsbewijs bij zich hebben. Het is daarom van belang om te checken tot wanneer het geldig is. Wanneer het paspoort of identiteitsbewijs bijna verloopt, moet op tijd een nieuw exemplaar worden aangevraagd. Een afspraak kan worden ingepland via de website, telefonisch of bij de receptie van het gemeentehuis in Gemelt Bakel. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

0: Ben van Riel.
1: Vandaag wordt het zonnig, droog zomerweer bij een matige noordoostenwind. Het loopt het kwik op naar 26 à 27 graden. Morgen boven de 30. OSR 920. We rollen met Tracy and Some Girls and Christopher Cross and All Right. Hey, dit zijn de classics. Lady of Spain. I'm

Dat vind ik een van de liefste liedjes die hij gemaakt heeft. Robbie Williams and the Road to Mandalay. Chakadimas and Players and She Don't Let Nobody. Dit is OSR. Kijk even op onze website osr920.nl. Scroll naar beneden en druk op die button. Word vriendje voor een tientje. 10 euro per jaar. En wij kunnen die leuke programma's voor jou blijven maken. Onder andere met Graham Nash. Military Madness.

0: Will Smith en Getting Jiggy With It, George Baker Selection en Little Green Bag en Graham Nash. Daar ook nog Military Madness.
1: Van harte gefeliciteerd.
0: Dat zeggen we tegen Wim Kappert. En hij wil graag iets horen van de oud-PSV'er Björn van der Doelen. De nieuwe hitsingle.

Komend weekend is het kermis bij ons in het dorp. En ja, met deze plaat denk ik er altijd aan de kermis. Boys Town Gang en Can't Take My Eyes Off Of You. We gaan even terug naar 1896. Vandaar op 1896, als je straks in de auto stapt en een flitspaal passeert, denk dan even aan Walter Arnold. Vandaag in 1896 kreeg deze Brit de allereerste snelheidsboete ter wereld. Hij scheurde met een koetsloze wagen door de straten van Kent, een halsbrekende snelheid van 13 km per uur. En omdat de maximumsnelheid destijds op 3 km per uur lag, werd hij na een achtervolging door een agent op de fiets aan de kant gezet.

Goedemorgen. Fijn dat je bij ons bent. Dit is OSR 920. De Muziekfabriek. Hier hoor je alle hits.

Jason Mraz, de naam Yours, The Nits and The Dream. Zo direct na het nieuws, onze eigen droom. Leo van der Boom met zijn broodjeszaak. Tot aan 2 uur vanmiddag. Vanmiddag ook nog Peter en Martin. En Owe zeggen in de middag. Spreken morgen weer voor de vrijdageditie van Muziekfabriek. Laatste van mij, John Anderson.

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Vandaag staan de ouders van twee kinderen voor de rechter die eind maart vorig jaar een jongen van 6 en een 11-jarig meisje naar België ontvoerden. De man en de vrouw werden een dag later 's nachts opgepakt terwijl de kinderen sliepen. De twee kinderen werden in 2021 uit huis geplaatst. De biologische moeder noemt dat onterecht afgepakt en zag het als haar recht om de kinderen op te halen. De vader van de kinderen legde aan de rechter uit dat ze bang waren op korte termijn het gezag over de kinderen kwijt te raken. Uit de laatste cijfers van het landelijk alcohol- en drugsinformatiesysteem blijkt dat er steeds meer mensen verslaafd raken aan online gokken en designerdrugs. Vorig jaar steeg het aantal patiënten van deze synthetische drugs die speciaal gemaakt zijn om de effecten van bestaande illegale drugs na te bootsen tot 250. Ruim 3100 mensen werden vorig jaar behandeld voor een gokprobleem, een stijging van 13% die vooral veroorzaakt wordt door online gokken. Ruim 8 op de 10 patiënten die bestraald worden hebben klachten. Vooral vermoeidheid wordt genoemd. Dat blijkt uit een peiling van de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten.

0: organisaties onder ruim 3800 patiënten. Een minderheid van 18% zegt geen klachten te hebben. Na vermoeidheid komen huidproblemen en pijn geregeld voor. Met de peiling willen de organisaties een beter beeld krijgen van de klachten en de impact die bestraling veroorzaakt. Italië heeft beslag gelegd op ruim 200 miljoen euro aan bezittingen van de overleden maffiabaas Matteo Messina Denaro. Hij werd in 2023 opgepakt tijdens een bezoek aan een privékliniek in de Siciliaanse hoofdstad Palermo en overleed in de gevangenis aan de gevolgen van darmkanker. Messina Denaro zou een van de bazen van de Cosa Nostra, de Siciliaanse maffia, geweest zijn. Hij werd veroordeeld voor fatale bomaanslagen en betrokkenheid bij de moord op antimaffiarechters. Het weer overwegend zonnig met hier en daar wat bewolking. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Pioland, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Baken op Omroep Peelrand. De gemeente Labeek heeft een energieklusteam waarvan de klussers bij mensen thuis gratis energiebesparende producten installeren. Daarbij geven ze ook handige tips. Energiebesparende producten zijn bijvoorbeeld ledlampen, radiatorfolie, tochtstrips, waterbesparende douchekop en een brievenbusborstel. Dit klusteam kan worden uitgebreid. Mensen die graag praktisch bezig zijn, kunnen zich per mail aanmelden via sociaalteamlabeek@lefgroep.nl. Er wordt goede begeleiding gegeven door een van de ervaren energieklussers. In het Oude Raadhuis in Beekenhoek wordt in juni een expositie geopend met werk van Marian Bos uit Stiphout. Betreft zowel schilderijen als beeldhouwwerken. Bos schildert al tientallen jaren. Eerst alleen met aquarel en acrylverf, maar later ook met olieverf. Daarnaast heeft zij ook plezier in beeldhouwen en dan vooral in objecten in diverse soorten steen. Werken met steen is iedere keer een verrassing voor wat er ontstaat, want de steen geeft het aan. De expositie is te zien van 13 juni tot en met 5 juli, op zaterdag en zondagmiddag van 2 tot 5 uur. Studenten Social Work van Summa College organiseren een samenwerking met Lef Labeek en Novi Kentron op dinsdag 9 juni een informatieavond over middelengebruik. Er wordt aandacht besteed aan verschillende middelen en hun werking. Daarnaast komt de ontwikkeling van jongeren aan bod en wordt ingegaan op opvoedvraagstukken en dilemma's waar ouders en opvoeders regelmatig mee te maken krijgen. De avond biedt ruimte voor herkenning, informatie en het stellen van vragen aan experts en ervaringsdeskundigen. Die bijeenkomst wordt gehouden op Commanderij College de Labeek in Beek en Donk en begint om 6:15. Binnenkort gaan veel mensen op vakantie en moeten dan een geldig paspoort of identiteitsbewijs bij zich hebben. Het is daarom van belang om te checken tot wanneer het geldig is. Wanneer het paspoort of identiteitsbewijs bijna verloopt, moet op tijd een nieuw exemplaar worden aangevraagd. Een afspraak kan worden ingepland via de website, telefonisch of bij de receptie van het gemeentehuis Gemelt Bakel. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Broodje OSR

Mungo Jerry en In the Summertime. En daarmee zijn we begonnen aan Broodje Ozer. Op deze donderdagmiddag. Fijn te luisteren. Tot twee uur ben ik bij Muziek Tijdens de Boterham. En zojuist drie uur lang Ben van Riel op de radio. En die is er morgen weer met zijn muziekfabriek. Dit is de hit van de Black Eyed Peas.

It Was. De man die ooit deel uitmaakte van One Direction en solo is gegaan. En dat doet hij met heel veel succes. Harry Styles, 10 concerten maar liefst in de Johan Cruijff Arena. En de eerste twee, die zitten er al op. En morgen en zaterdag zal wederom de Johan Cruijff Arena op zijn grondvesten schudden. Daarvoor de Mark & Clark Band. En nu de Flowerpot Man, A Walk in the Sky.

0: Een plaat wat geregend wordt door de klassiekers uit de Nederpop. En dit kwam uit 1983, de hit van Hans de Boy.
1: Annabel, het wordt niet zonder jou.
0: En inderdaad, Annabel, geschreven destijds door Boudewijn de Groot. Zometeen de hoofdpunten uit het radio-nieuws. Erbij ook in de weersverwachting daarvoor nog één hit, die van Metken.
1: Ja.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Vandaag staan de ouders van twee kinderen voor de rechter die eind maart vorig jaar een jongen van 6 en een 11-jarig meisje naar België ontvoerden. De man en de vrouw werden een dag later 's nachts opgepakt terwijl de kinderen sliepen. Uit de laatste cijfers van het landelijk alcohol- en drugsinformatiesysteem blijkt dat er steeds meer mensen verslaafd raken aan online gokken en designerdrugs. Ruim 8 op de 10 patiënten die bestraald worden hebben klachten. Vooral vermoeidheid wordt genoemd. Dat blijkt uit een peiling van de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties onder ruim 3800 patiënten. Italië heeft beslag gelegd op ruim 200 miljoen euro aan bezittingen van de overleden maffiabaas Matteo Messina Denaro. Het weer overwegend zonnig met hier en daar wat bewolking. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het 20 tot 28 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Boy Crazy. That's What Love Can Do. Zometeen muziek van Justin Bieber en het goede doel daarvoor. Het ware gebeurde verhaal van Dr. Hook en The Medicine Show. Dit is Sylvie's Mother op OSN 920.

Nederpop van Weleer, Het Goede Doel, de band van Henk en Henk en Zwijgen. En zometeen Justin de Wild en zijn zomerhit van dit moment, Cheerio uit de Nederlandse hitlijst. En morgenavond treedt hij op in Zijtaar tijdens de kermis. Daarvoor nog een hit van Simply Red, dit is Something Got Me Started.

en jaren later een hit, een grote hit in Nederland door de Guys and Dolls. Maar dit was de originele versie. Cilla Black, You're My World, rustpunt van Broodjo zegt dit uur. Nog één plaat te gaan, daarna gaan we luisteren naar het nieuws en het nieuws uit de regio van 1 uur. En daarna deel 2 van Broodjo zegt, wat mij betreft graag de song in de laatste dit uur, The Ides of Mars. Hey.

0: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. In de Tweede Kamer zijn veel Kamerleden verbaasd en woedend over hoe het gesteld is met de aanpak van huiselijk geweld. De partijen vragen zich af hoe het toch mogelijk is dat er nog steeds veel misgaat bij het herkennen van mishandeling van vrouwen en kinderen. Ja, 21-Kamerlid Ingrid Koenraadi zei letterlijk er genoeg van te hebben. Ze zit niet te wachten op een update van lopende programma's, maar wil dat zorgminister Mirjam Sterk eindelijk echt wat gaat doen. De Kamer wil onder andere dat signalen van kinderen serieuzer genomen worden. De politie en het Nationaal Cybersecurity Centrum hebben een groot botnetwerk offline gehaald. Dit netwerk bestond uit zeker 17 miljoen besmette computers, tablets en smartphones die aangestuurd werden om cyberaanvallen uit te voeren. De 200 servers die gebruikt werden stonden in Nederland. De politie heeft verschillende servers voor onderzoek in beslag genomen. Gemeenten, provincies en de brandweer roepen het kabinet op om snel met nieuwe landelijke bouwregels te komen. De huidige regels zijn volgens de organisaties verouderd. Ook onderzoeksorganisatie TNO roept op tot drastische wijziging van de regels. De huidige bouwregels zijn nog gebaseerd op uitgangspunten van tientallen jaren geleden. Bouwmethoden zijn aangepast aan de samenleving en de oude regels leiden tot vertraging, onveiligheid en extra kosten, aldus TNO. Vanaf vandaag heeft het Pieterpad een rolstoelvriendelijke variant. Het bekende wandelpad van ruim 500 kilometer is nu ook toegankelijk voor mensen met scootmobielen, rollators en kinderwagens. Het Pieterpad loopt van Pieterburen aan de Groningse Waddenkust naar de Sint-Pietersberg in Zuid-Limburg. Het Pieterpad is de langste toegankelijke wandelroute in Europa. De officiële

0: opening van de rolstoelvriendelijke variant is vandaag op de Sallandse Heuvelrug. Initiatiefnemer van het rolstoelvriendelijke Pieterpad is de stichting Moving Beyond Limits. Het weer overwegend zonnig met hier en daar wat bewolking. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Regio Break. Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Baken op Omroep Peelrand. In het Oude Raadhuis in Beekenhoek wordt in juni een expositie geopend met werk van Marian Bos uit Stephout. Betreft zowel schilderijen als beeldhouwwerken. Bos schildert al tientallen jaren. Eerst alleen met aquarel en acrylverf, maar later ook met olieverf. Daarnaast heeft zij ook plezier in beeldhouwen en dan vooral in objecten in diverse soorten steen. Werken met steen is iedere keer een verrassing van wat er ontstaat, want de steen geeft het aan. De expositie is te zien van 13 juni tot en met 5 juli, op zaterdag en zondagmiddag van 2 tot 5 uur. Binnenkort gaan veel mensen op vakantie en moeten dan een geldig paspoort of identiteitsbewijs bij zich hebben. Het is daarom van belang om te checken tot wanneer het geldig is. Wanneer het paspoort of identiteitsbewijs bijna verloopt, moet op tijd een nieuw exemplaar worden aangevraagd. En afspraken worden ingepland via de website, telefonisch of bij de receptie van het gemeentehuis Gemert-Bakel. De gemeente Labeek heeft een energieklusteam waarvan de klussers bij mensen thuis gratis energiebesparende producten installeren. Daarbij geven ze ook handige tips. Energiebesparende producten zijn bijvoorbeeld ledlampen, radiatorfolie, tochtstrips, waterbesparende douchekop en een brievenbusborstel. Dit klusteam kan worden uitgebreid. Mensen die graag praktisch bezig zijn kunnen zich per mail aanmelden via sociaalteamlabeek@lefgroep.nl. Er wordt goede begeleiding gegeven door een van de ervaren energieklussers. Studenten Social Work van Summa College organiseren een samenwerking met Lef Labeek en Novadi Kentron op dinsdag 9 juni een informatieavond over middelengebruik. Er wordt aandacht besteed aan verschillende middelen en hun werking. Daarnaast komt de ontwikkeling van jongeren aan bod en wordt ingegaan op opvoedvraagstukken en dilemma's waar ouders en opvoeders regelmatig mee te maken krijgen. De avond biedt ruimte voor herkenning, informatie en het stellen van vragen aan experts en ervaringsdeskundigen. Die bijeenkomst wordt gehouden op Commanderij College de Labeek in Beek en Donk en begint om 7:15. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, Regio Break.
3: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Broodje OSR.
2: Leo van den Boom.

halen, één betalen, hadden ze destijds twee hits op één singeltje. En dat werd gedaan door Clubhouse. Do It Again, oude hit van Steely Dan en Billie Jean natuurlijk van Wacko Jacko, Michael Jackson. En daarmee zijn we begonnen aan deel 2 van Broodje OSR op deze zonovergoten donderdagmiddag. Fijn dat u luistert. Tot 2 uur ben ik bij je met nu de warme stem van Danny Vera. Een hele goede middag.

En dat je dan nog de naald door de groef van een plaat hoort in deze digitale tijdperk, dat is merkwaardig. Latricia McNeil zojuist en Ain't That Just The Way, naar voor de Eagles. Altijd leuk als deze heren voorbij komen. Vandaag deden ze dat met Live In The Fast Lane. Wat een lijst aan hits hebben die heren.

Was een van mijn favoriete platen uit de jaren 80 en destijds draaide ik hem helemaal grijs op de zondagmiddag in die discotheek daar. Lloyd Cole en de Commotions en de Rattlesnakes. Zometeen de hoofdpunten uit het radionieuws, erbij ook de weersverwachting en daarvoor. Ik ben er blij mee dat hij een keertje aanschuift aan de lunchtafel. John Denver, nog eenmaal Calypso.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. In de Tweede Kamer zijn veel Kamerleden verbaasd en woedend over hoe het gesteld is met de aanpak van huiselijk geweld. De partijen vragen zich af hoe het toch mogelijk is dat er nog steeds veel misgaat bij het herkennen van mishandeling van vrouwen en kinderen. De politie en het Nationaal Cybersecurity Centrum hebben een groot botnetwerk offline gehaald. Dit netwerk bestond uit zeker 17 miljoen besmette computers, tablets en smartphones die aangestuurd werden om cyberaanvallen uit te voeren. Gemeenten, provincies en de brandweer roepen het kabinet op om snel met nieuwe landelijke bouwregels te komen. Vanaf vandaag heeft het Pieterpad een rolstoelvriendelijke variant. Het bekende wandelpad van ruim 500 kilometer is nu ook toegankelijk voor mensen met scootmobielen, rollators en kinderwagens. Het weer overwegend zonnig met hier en daar wat bewolking. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het 20 tot 28 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. OSR 920.

En ineens was daar Mika Lollipop, de opvolger van Grace Kelly destijds. Zometeen muziek van de Move van een tijd geleden. Daarvoor gaan we Down Under en dat doen we met In Excess. It is Never Tear Us Apart.

0: Bangaranga. De winnares van het Eurosongfestival, Dara, was dat uit Bulgarije. En wellicht de nummer 1 qua zomerhits, wie weet. We houden het in de gaten. Daarvoor een oudje van Move Flowers in the Rain, gevolgd door een Franstalige hit. En ditmaal gekozen voor Patrick Bruel.
1: Si ce soir, j'ai pas envie de rentrer.

uit Schotland afkomstig, Amy MacDonald en Mr. Rock'n'Roll. Daarvoor een plaat die je nauwelijks meer hoort op een ander radiostation, alleen hier bij OSR 920. Meesterwerk van Kajak en die plaat heette Starlight Dancer. Zometeen hoor je Peter Derks en Martin Huibers tot aan 6 uur in OSR in de middag. Ik ben er morgen weer om 12 uur. En de laatste van mij vandaag is Phil.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Vanmiddag is het stadhuis van de gemeente Den Haag vanwege een verdachte situatie ontruimd geweest. Meerdere bronnen melden dat het om een bommelding zou gaan. Er is 1 persoon opgepakt. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar die bij de politie bekend staat vanwege zijn onbegrepen gedrag. De politie rukte massaal uit. Ter plaatse waren ook eenheden van de dienst, speciale interventies en een teamleider explosieve veiligheid aanwezig. Ondertussen mogen mensen het stadhuis weer in. De Europese Commissie meldt dat Nederland de eerste dosis van een experimenteel antiviraal middel krijgt voor de behandeling van het hantavirus. Op dit moment zijn er nog geen goedgekeurde middelen voor het behandelen of tegengaan van het virus, maar het middel Favipiravir wordt door het Europees Geneesmiddelenbureau geschikt geacht. Het gaat om 1400 tabletten die door Japan beschikbaar zijn gesteld. Naast Nederland krijgen ook Spanje en Frankrijk tabletten toegestuurd. In de Tweede Kamer zijn veel Kamerleden verbaasd en woedend over hoe het gesteld is met de aanpak van huiselijk geweld. De partijen vragen zich af hoe het toch mogelijk is dat er nog steeds veel misgaat bij het herkennen van mishandeling van vrouwen en kinderen. Ja, 21-Kamerlid Ingrid Koenraadi zei letterlijk er genoeg van te hebben. Ze zit niet te wachten op een update van lopende programma's, maar wil dat zorgminister Mirjam Sterk eindelijk echt wat gaat doen. De Kamer wil onder andere dat signalen van kinderen serieuzer genomen worden. Het aantal burgerslachtoffers door de oorlog in Oekraïne blijft alsmaar stijgen. Dat meldt de mensenrechtenorganisatie van de VN. In de eerste 4 maanden van dit jaar lag het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne 21% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Het gaat om 815 dodelijke slachtoffers en 4174 gewonden. De organisatie is bezorgd over de Russische dreigementen om aanvallen op de hoofdstad Kiev verder op te voeren en pleit voor nieuwe vredesonderhandelingen. Het weer overwegend zonnig met hier en daar wat bewolking. Bij een zwak tot matige oostenwind is het 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemold Bakel op Omroep Peelrond. Het college van burgemeester en wethouders van Geemelt-Bakel heeft de kadernota 2027 vastgesteld. In deze nota zijn dit jaar geen grote financiële bijzonderheden of nieuwe beleidswensen opgenomen. Het huidige college wil voldoende ruimte laten aan het nieuwe bestuur om eigen keuzes te maken en accenten te bepalen voor de komende bestuursperiode. Daarnaast is er op dit moment beperkte financiële ruimte beschikbaar voor nieuwe plannen en wensen. De gemeente kiest daarom voor een terughoudende en zorgvuldige aanpak bij het opstellen van de financiële kaders. Op 2.

0: In juli besluit de gemeenteraad over de kadernota. In het Oude Raadhuis in Beekenhoek wordt in juni een expositie geopend met werk van Marian Bos uit Stephout. Betreft zowel schilderijen als beeldhouwwerken. Bos schildert al tientallen jaren. Eerst alleen met aquarel en acrylverf, maar later ook met olieverf. Daarnaast heeft zij ook plezier in beeldhouwen en dan vooral in objecten in diverse soorten steen. Werken met steen is iedere keer een verrassing voor wat er ontstaat, want de steen geeft het aan. De expositie is te zien van 13 juni tot en met 5 juli, op zaterdag en zondagmiddag van 2 tot 5 uur. Binnenkort gaan veel mensen op vakantie en moeten dan een geldig paspoort of identiteitsbewijs bij zich hebben. Het is daarom van belang om te checken tot wanneer het geldig is. Wanneer het paspoort of identiteitsbewijs bijna verloopt, moet op tijd een nieuw exemplaar worden aangevraagd. En afspraken kan worden ingepland via de website, telefonisch of bij de receptie van het gemeentehuis Gemert-Bakel. In de tweede helft van dit jaar kunnen woningeigenaren in de gemeente Labik een subsidie aanvragen voor isolatiemaatregelen. Men krijgt dan maximaal €2500. Hiermee wordt men op weg geholpen om energie te besparen, het huis comfortabeler te maken en de woning klaar te maken voor de toekomst. De definitieve voorwaarden volgen zodra de regeling officieel start. Het is dus belangrijk om de nieuwsbrief van de gemeente in de gaten te houden. Wie wil weten of zijn woning in aanmerking komt of wie alvast wil weten wat hij kan voorbereiden, die kan bellen naar de gemeente Laarbeek. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, Regio Break. Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. OSR in de middag.
1: Peter Derks.

Neil Diamond en Stargazer. En ja, inmiddels 84. En ja, Neil Diamond heeft al jaren geen studio meer van binnen gezien. Toch is er een album uitgebracht met nieuw materiaal van deze legendarische zanger. Materiaal wat op de plank is blijven liggen en een klein beetje is opgepoetst. Dat album heet Wild at Heart. Daarvoor hadden we ook nog Earth with the Fire en Love Goes On.

Toch wel een van de betere platen uit de hitparade. Sam Fender en Olivia Dean hoor je. En Rain Me In. Ozer 920 op wederom een prachtige zomerdag. Temperaturen die nog kunnen oplopen in deze regio. Tot een graadje of 27. Zometeen verderop in deze show. Helen Shapiro, Walking Back to Happiness. En Starship, Rebuild the City, or Rock a Wall. Bij de platen.

maakten even een mooie duikvlucht naar de jaren 60 met Helen Shapiro, Walking Back to Happiness. En je kent er ook nog hem zien van die andere hele grootheid van haar, Queen for Tonight. Zo direct hier, muziek van eigen bodem, Tino Martin, zij weet het, zo in naar deze van Tim Deluxe, I Just Want to.

Dit was de definitieve doorbraak met deze hit. Zij weet het voor Tino Martin. En de zanger, hij komt naar het Wish Outdoor Festival. Tino Martin staat daar op vrijdag 3 juli in de Arena. Zometeen verderop in de show. Muziek van Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door. Komt eraan. Eerst nu direct op de radio. Dit is Wild Hearts.

Breakfast Club en Right on Track. Oh, zijn 9:20, bijna 3 uur. En dat betekent dat we nog waarschijnlijk twee platen gaan draaien. Tonight Tonight van Hot Your Way. En eerst deze van Andy Williams. Can't Get Used to Losing You.

0: Van liefhebbers voor liefhebbers.
1: Meer dan 60 jaar hits.
0: OSR 920.
2: OSR in de middag.
1: Dit is OSR 920.
3: It's been a really, really messed up week.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Het kabinet, de vakbonden en werkgevers zijn er niet in geslaagd om tot een akkoord te komen over de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Volgens Hans Spekman van de FNV blijft het probleem boven de markt hangen. De vakbonden laten weten dat het kabinet geen uitdrukkelijk ja wil zeggen op de vraag of de bezuinigingen op de WW, WIA en de AOW definitief van tafel zullen gaan. De gesprekken worden gestaakt en wat de bonden betreft gaat er actie gevoerd worden. Het Openbaar Ministerie eist een maand voorwaardelijke gevangenisstraf, een werkstraf van 180 uur en een rijontzegging van een jaar tegen het Noord-Hollandse statenlid Ronald van Tichelen. De PVV reed vorig jaar maart een activiste van Extinction Rebellion bij het Haarlemse provinciehuis aan. Op beelden is te zien dat Van Tichelen stapvoets komt aanrijden, toetert maar niet stopt als demonstranten een spandoek voor zijn auto houden om de weg te blokkeren. Van Tichelen maakte een scherpe bocht en reed de activiste aan die niet snel genoeg kon wegkomen. De vrouw liep daarbij letsel op. Volgens Weer Online krijgt het oosten van het land morgen door tropische temperaturen met zwaar onweer te maken. Bij de buien kunnen windstoten van 80 km per uur en hagel voorkomen. Morgen zal de thermometer de 30 tot 32 graden aantikken. De eerste buien worden 's middags in het noorden verwacht. Het slechte weer zal plaatselijk zijn, want er zullen ook plekken zijn waar niets aan de hand is en het droog blijft. De Chinese webshop Temu heeft van de Europese Commissie een boete van 200 miljoen euro gekregen, omdat het te weinig zou doen om te voorkomen dat Europeanen illegale producten kunnen aanschaffen. Denk daarbij aan onveilige laders, babyspeelgoed met giftige stoffen of losse onderdelen die gevaarlijk voor kinderen zijn. Temu heeft de NOS laten weten het oneens met het besluit te zijn en noemt de boete buitenproportioneel. Het weer overwegend zonnig met hier en daar wat bewolking. Bij een zwak tot matige oostenwind is het 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemold Bakel op Omroep Peelrond. In de tweede helft van dit jaar kunnen woningeigenaren in de gemeente Labeek een subsidie aanvragen voor isolatiemaatregelen. Men krijgt dan maximaal 2500 euro. Hiermee wordt men op weg geholpen om energie te besparen, het huis comfortabeler te maken en de woning klaar te maken voor de toekomst. De definitieve voorwaarden volgen zodra de regeling officieel start. Het is dus belangrijk om de nieuwsbrief van de gemeente in de gaten te houden. Wie wil weten of zijn woning in aanmerking komt of wie alvast wil weten wat hij kan voorbereiden, die kan bellen naar de gemeente Laarbeek. Sinds vorige maand worden in Geemert-Baker de maximumsnelheden stap voor stap verlaagd. Dat wil zeggen dat per wijk of gebied in Geemert eerst de verkeersborden worden vervangen. Andere verkeersmaatregelen die de snelheid omlaag brengen worden daarom pas uitgevoerd wanneer er ook andere wegwerkzaamheden in de wijk of straat zijn. Op de wegen waar je eerst 50 km per uur mocht rijden, rijd je nu maximaal 30 km. Op de wegen waar je eerst 80 km per uur mocht rijden, rijd je nu maximaal 60. Op de provinciale weg, de zogenaamde N-wegen, blijft de maximumsnelheid 80 km per uur. Vanuit de studio van Blok TV in Boekel komen donderdag 28 mei in het programma Blok Live diverse onderwerpen aan bod. De sterkste man van Boekel is nog niet bekend, maar de organisatoren zitten wel aan tafel. Daarnaast is de sterkste arm uitgenodigd. Deze metafoor staat voor de wijkagent. Wie heeft al kennis met hem gemaakt? Ook de formateur van het nieuwe college van burgemeester en wethouders, Pieter van Dieperbeek uit Veghel, is te gast. Hij vertelt over hoe de formatie is verlopen en wat er allemaal achter de schermen gebeurt. De uitzending is te zien tussen 8 en 9 uur en wordt in samenwerking met Omroep Peelrand verzorgd. Binnenkort gaan veel mensen op vakantie en moeten dan een geldig paspoort of identiteitsbewijs bij zich hebben. Het is daarom van belang om te checken tot wanneer het geldig is. Wanneer het paspoort of identiteitsbewijs bijna verloopt, moet op tijd een nieuw exemplaar worden aangevraagd. Een afspraak kan worden ingepland via de website, telefonisch of bij de receptie van het gemeentehuis in Geemert-Bakel. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen! Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service.

0: van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. OSR in de middag.
1: Peter Derks.

0: Joe Cocker en The Simple Things in Life. Daarvoor Alba Bones en The Rocketeers en A Night in New York. Goedemiddag en welkom bij alweer het tweede uur van OZEG in de middag. En ik ben nog bij je tot 4 uur.
1: Peter Derks.

Shakira, David Guetta en de Black Eyed Peas. Don't you worry. Juist daar de donderdag editie van Ouwe in de middag. En ik heb zometeen nog Katie Melua, 9 Million Bicycles. En ook de Spinners, I'll Be Around, komt eraan. Eerst deze van Eddie Grant. Dit is op Ouwe, Do You Feel?

Richie Belua, 9 Million Bicycles. Nou, in Nederland hebben we er iets meer, namelijk naar schatting zo'n 24,1 miljoen fietsen. Ja. En daarvan zijn er ongeveer zo'n 4,2 elektrisch. Ja. Zometeen op de radio heb ik nog klaarstaan Just Ezra, Pretty Shining People. En ook nog 10cc met I'm Not Alive. En die is dit Rolls Royce en Best Love.

toch wel een van de klassiekers van deze formatie. Tennessee Sea en I'm Not In Love. Onderweg nog op de radio muziek uit de jaren 60 van Sam en Dave, Soul Man. En ook nog een nieuwe muziek van Jennifer Lopez en David Guetta, Save Me Tonight. Eerst met deze van The Rebel.

Jennifer Lopez en David Guetta, Save Me Tonight. Straks na 4 uur dan deel 2 van Ozer in de middag met Martina Huibers. Hij heeft er al zin in, dus komt helemaal goed. Ik wens je nog een fijne donderdag en graag tot morgen. En dit is The Beards en I Love You Periods.

0: salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Sinds vanmiddag 2 uur is het stationsgebied, de Middenboulevard en het strand in Zandvoort uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Onrust en overlast door groepen jongeren tijdens het Pinksterweekend liggen hier aan ten grondslag. De politie pakte 7 personen op. De maatregel is ingevoerd om veiligheid en rust op de boulevard, de terrassen van de strandpaviljoens en het strand te garanderen. In een veiligheidsrisicogebied mag de politie preventief fouilleren. Per dag zal bekeken worden of de strenge maatregel verlengd wordt. Het kabinet, de vakbonden en werkgevers zijn er niet in geslaagd om tot een akkoord te komen over de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Volgens Hans Spekman van de FNV blijft het probleem boven de markt hangen. De vakbonden laten weten dat het kabinet geen uitdrukkelijk ja wil zeggen op de vraag of de bezuinigingen op de WW, WIA en de AOW definitief van tafel zullen gaan. De gesprekken worden gestaakt en wat de bonden betreft gaat er actie gevoerd worden. De Oekraïense president Zelensky heeft vanmiddag een grote defensiedeal met Zweden aangekondigd. Zweden zal 20 Gripen EF-gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne leveren die zo'n 2,5 miljard euro zullen kosten. De toestellen worden betaald met geld van een Europese lening. Zodra de aankoop is afgerond geeft Zweden 16 Gripen CD-gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne. De Amerikaanse krant The Washington Post meldt dat achter de schermen binnen de overheid druk is uitgeoefend om een bankbiljet van $250 te laten maken met daarop de beeldenis van president Trump. Een hooggeplaatste medewerker die daar geen heil in zag is overgeplaatst. Sinds 1866 is er geen beeldenis van levende personen op bankbiljetten geplaatst en dat mag ook niet meer. Er is in het parlement een voorstel ingediend om een uitzondering te maken, dit om het 250-jarig bestaan van de VS te vieren. Maar vooralsnog zit er weinig schot in de zaak. Het weer overwegend zonnig met hier en daar wat bewolking. Bij een zwak tot matige oostenwind is het 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemold Baken op Omroep Peelrand. Studenten Social Work van Summa College organiseren een samenwerking met Lef Labeek en Novi Kentron op dinsdag 9 juni een informatieavond over middelengebruik. Er wordt aandacht besteed aan verschillende middelen en hun werking. Daarnaast komt de ontwikkeling van jongeren aan bod en wordt ingegaan op opvoedvraagstukken en dilemma's waar ouders en opvoeders regelmatig mee te maken krijgen. De avond biedt ruimte voor herkenning, informatie en het stellen van vragen aan experts en ervaringsdeskundigen. Die bijeenkomst wordt gehouden op Commanderij College de Labeek in Beek en Donk en begint om 7:15. De gemeente Labeek heeft een energieklusteam waarvan de klussers bij mensen thuis gratis energiebesparende producten installeren. Daarbij geven ze ook handige tips. Energiebesparende producten zijn bijvoorbeeld ledlampen, radiatorfolie, tochtstrips, waterbesparende douchekop en een brievenbusborstel. Dit klusteam kan worden uitgebreid. Mensen die graag praktisch bezig zijn kunnen zich per mail aanmelden via sociaalteamlabeek@lefgroep.nl. Er wordt goede begeleiding gegeven door een van de ervaren energieklussers. Sinds vorige maand worden in Geemert-Baken de maximumsnelheden stap voor stap verlaagd. Dat wil zeggen dat per wijk of gebied in Geemert eerst de verkeersborden worden vervangen. Andere verkeersmaatregelen die de snelheid omlaag brengen worden daarom pas uitgevoerd wanneer er ook andere wegwerkzaamheden in de wijk of straat zijn. Op de wegen waar je eerst 50 km per uur mocht rijden, rijd je nu maximaal 30 km. Op de wegen waar je eerst 80 km per uur mocht rijden, rijd je nu maximaal 60. Op de provinciale weg, de zogenaamde N-wegen, blijft de maximumsnelheid 80 km per uur. Binnenkort gaan veel mensen op vakantie en moeten dan een geldig paspoort of identiteitsbewijs bij zich hebben. Het is daarom van belang om te checken tot wanneer het geldig is. Wanneer het paspoort of identiteitsbewijs bijna verloopt, moet op tijd een nieuw exemplaar worden aangevraagd. Een afspraak kan worden ingepland via de website, telefonisch of bij de receptie van het gemeentehuis in Geemert-Bakel. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
4: Dit programma.

0: wordt u aangeboden door restaurant Witteren Veghel.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. OSR in de middag.
1: Martin Huibers.

Ja, de oude hit van Rafaella Carrà is aardig verbouwd door Bob Sinclair. Dat konden we wel horen. Een hele goede middag. Welkom op deze donderdag, de 28e mei, in Overzeg in de Middag, deel 2. Met dank aan Peter voor deel 1. Met muziek van Miley Cyrus en The River.

0: Ster van het Tjambla Mojam label Edwin Starr had een groot succes in 1969 met de 25 Miles. Ja, en een jaartje later zou hij nog een groter succes hebben met het nummer War. Daarvoor hadden we Miley Cyrus en The River op oude zeg. Hier is muziek van Elbow en Magnificent.
1: Yes,

Amerikaanse punt rockband Forest uit Forest Hill, Queens in New York. We hebben het over de Ramones en de Rock'n'Roll High School. En alle leden van de groep, ja, dat is heel toevallig, die noemden zichzelf Ramon met een achternaam. En dat allemaal gebaseerd op Paul McCartney, die zijn oude pseudoniem Paul Ramon aannam. Wat er daarvoor uit MTV Unplugged, de oude hit van Derek and the Dominos door Eric Clapton. En die heette Layla. Zometeen de hoogtepunten van het nieuws. Maar eerst McFadden en Whitehead. And ain't no stopping us now.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Sinds vanmiddag 2 uur is het stationsgebied, de Middenboulevard en het strand in Zandvoort uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Onrust en overlast door groepen jongeren tijdens het Pinksterweekend liggen hier aan ten grondslag. Het kabinet, de vakbonden en werkgevers zijn er niet in geslaagd om tot een akkoord te komen over de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Volgens Hans Spekman van de FNV blijft het probleem boven de markt hangen. De Oekraïense president Zelensky heeft vanmiddag een grote defensiedeal met Zweden aangekondigd. De Amerikaanse krant The Washington Post meldt dat achter de schermen binnen de overheid druk is uitgeoefend om een bankbiljet van $250 te laten maken, met daarop de beeltenis van president Trump. Het weer overwegend zonnig met hier en daar wat bewolking. Bij een zwak tot matige oostenwind is het 20 tot 28 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Lenny Gravett en Believe in Me. En Lenny Gravett is live aanwezig tijdens het komende Bos Pop Festival in Weert op zondag 12 juli is dat. Overzeg 920 met Jermaine Jackson. Hier is een van zijn grote hits, Sweetest, Sweetest.

0: OSR 920.
1: Precies wat je nodig hebt.
0: Goedemiddag. Fijn dat je bij ons bent. Dit is OSR 920.

Deep Blue, Something and Breakfast at Tiffany's. En wat een oud succes van Chris Andrews, The Yesterday Man. Hier is Glenn Campbell en de Rhinestone Cowboy. I've been walking.

0: ja, heute wird weer in die Hände gespuckt. Der Geier Stutflug was dat met het Bruttosozialprodukt. En we hadden uit de tipperade Noah Kahane met American Cars. Zo meteen het nieuws van 5 uur, maar eerst Outlandish.
1: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, y'all. Yeah.

0: Dit programma werd u aangeboden door restaurant Witteren Veghel.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. De Consumentenbond twijfelt of de prijsverhogingen van telecomaanbieders KPN en Ziggo wel rechtmatig zijn en wil met beide bedrijven in gesprek. De bond zegt tientallen klachten te hebben ontvangen over de prijsverhogingen. Per 1 juni verhoogt KPN de prijs van veel bestaande mobiele abonnementen met 1 euro per maand en komt met nieuwe algemene voorwaarden. Bij Ziggo krijgen klanten per 1 juli ESPN-zenders in hun digitale pakket, maar daar moet door sommige klanten dan wel 2,50 euro per maand extra voor betaald worden. Het Nederlandse kabinet laat het er niet bij zitten en gaat in hoger beroep tegen uitspraken over de vliegvelden bij Lelystad, Eindhoven en Rotterdam. Landbouwminister Jamie van Essen wil verder.

0: zegt dat er stap voor stap verder gekeken wordt. De 36-jarige Amerikaanse bergbeklimmer Tyler Andrews laat weten dat hij in een recordtijd de top van de Mount Everest heeft weten te bereiken. Hij deed over de beklimming van de bijna 8849 meter hoge berg 9 uur en 55 minuten. Het vorige record stamt uit 2003. Toen deed de Nepalees Lhakpa Gelu Sherpa 10 uur en 56 minuten over de beklimming. Het nieuwe record moet nog door de Nepalese autoriteiten geverifieerd worden. Het weer. Het blijft vanavond en vannacht droog, behalve in het noordwesten, daar kan een buitje vallen. Vannacht wordt het 9 tot 18 graden. Morgen een veelal zonnige tropische warme dag met 30 tot 33 graden. Later kunnen er zware onweersbuien ontstaan. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Pioland, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt-Bakel op Omroep Peelrand. In de tweede helft van dit jaar kunnen woningeigenaren in de gemeente Labeek een subsidie aanvragen voor isolatiemaatregelen. Men krijgt dan maximaal €2500. Hiermee wordt men op weg geholpen om energie te besparen, het huis comfortabeler te maken en de woning klaar te maken voor de toekomst. De definitieve voorwaarden volgen zodra de regeling officieel start. Het is dus belangrijk om de nieuwsbrief van de gemeente in de gaten te houden. Wie wil weten of zijn woning in aanmerking komt of wie alvast wil weten wat hij kan voorbereiden, die kan bellen naar de gemeente Laarbeek. Het college van burgemeester en wethouders van Gemelt-Bakel heeft de kadernota 2027 vastgesteld. In deze nota zijn dit jaar geen grote financiële bijzonderheden of nieuwe beleidswensen opgenomen. Het huidige college wil voldoende ruimte laten aan het nieuwe bestuur om eigen keuzes te maken en accenten te bepalen voor de komende bestuursperiode. Daarnaast is op dit moment beperkte financiële ruimte beschikbaar voor nieuwe plannen en wensen. De gemeente kiest daarom voor een terughoudende en zorgvuldige aanpak bij het opstellen van de financiële kaders. Op 2 juli besluit de gemeenteraad over de kadernota. Studenten Social Work van Summa College organiseren een samenwerking met Lef Labeek en Novadi Kentron op dinsdag 9 juni een informatieavond over middelengebruik. Er wordt aandacht besteed aan verschillende middelen en hun werking. Daarnaast komt de ontwikkeling van jongeren aan bod en wordt ingegaan op opvoedvraagstukken en dilemma's waar ouders en opvoeders regelmatig mee te maken krijgen. De avond biedt ruimte voor herkenning, informatie en het stellen van vragen aan experts en ervaringsdeskundigen. Die bijeenkomst wordt gehouden op Commanderij College de Laarbeek in Beek en Donk en begint om 7:15. Binnenkort gaan veel mensen op vakantie en moeten dan een geldig paspoort of identiteitsbewijs bij zich hebben. Het is daarom van belang om te checken tot wanneer het geldig is. Wanneer het paspoort of identiteitsbewijs bijna verloopt, moet op tijd een nieuw exemplaar worden aangevraagd. Een afspraak kan worden ingepland via de website, telefonisch of bij de receptie van het gemeentehuis Gemelt-Bakel. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, Regio Break. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. OSR in de middag. Martien Huibers.

disco hitje uit 1980. Daar begonnen we het laatste uur OSR in de middag mee. Van Kelly Marie en Feels Like I'm In Love. En heel gevoel is dat op deze zwoele donderdagmiddag. Met de Hot House Flowers. En nou, ga niet weg. Don't go.

0: de prachtige stem van Lewis Capel, die zijn spiksplinternieuwe single heet Stay Love. En hij is ook weer aan het optreden op het Rock Werchter Festival op 3 juli. En later in het jaar op het Hula Baloo Festival in het Stadspark in Groningen. En dat zal zijn op 5 september. Wat er daarvoor, Hot House Flowers met Don't Go. Tijd voor wat oude muziek van Cock Robin. Hier was The Promise You Made.
1: If I laid down my love to come to you.

Italiaanse zangeres Crystal Pullens en de breedte Circles. En van de Luisa Fernandez met Lay Your Love on Me. Destijds hadden we 15 miljoen mensen. Inmiddels zijn het er 18 miljoen geworden. Ja, het gaat hard. En zometeen de hoogtepunten van de nieuws. Die zijn Fluitsmaar van

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De Consumentenbond twijfelt of de prijsverhogingen van telecomaanbieders KPN en Ziggo wel rechtmatig zijn en wil met beide bedrijven in gesprek. Het Nederlandse kabinet laat het er niet bij zitten en gaat in hoger beroep tegen uitspraken over de vliegvelden bij Lelystad, Eindhoven en Rotterdam. Presentator Matthijs van Nieuwkerk gaat samen met zangeres Shirma Rouse een programma voor SBS6 maken. In Soul Sister Shirma en Matthijs in het voetspoor van Aretha gaat het duo naar de Verenigde Staten om in het leven van de Queen of Soul, zangeres Aretha Franklin, te duiken. De 36-jarige Amerikaanse bergbeklimmer Tyler Andrews laat weten dat hij in een recordtijd de top van de Mount Everest heeft weten te bereiken. Hij deed over de beklimming 9 uur en 55 minuten. Het weer. Het blijft vanavond en vannacht droog, behalve in het noordwesten, daar kan een buitje vallen. Vannacht wordt het 9 tot 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

0: just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me.
1: Afkomstig van het Benefiet-album Instant Karma, de Amnesty International Campaign to Save Darfur. En dat al uit 2007. De cover van het beroemde nummer van John Lennon, The Working Class Hero, in de uitvoering van Green Day op een heerlijke zwoele donderdagmiddag, de 28e mei. Muziek van Anouk en One Word. I close.

Grote succes in 1974 voor Carl Douglas en de Kung Fu Fighting. En we hadden Earth and Fire. That's what a difference does it make. Hier is Kokomo op een donderdagmiddag. A little bit further away. A little bit further away.

Johnny Cash samen met June Carter en Jackson. En we hadden Bungo Jerry heerlijke zomerse klanken met In the Summertime. En zometeen gaan we over naar het nieuws van 6 uur. En daarna komt Tom Holland met de avond door. Ik wens je nog een hele fijne avond en graag tot morgenmiddag. Tot slot, Elvis Costello.

0: tv- of keukenapparatuur? Wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. In een gevangenis van de Amerikaanse immigratiedienst ICE in Newark zijn gedetineerden in hongerstaking vanwege de barre omstandigheden. De ongeveer 300 immigranten die vastzitten zeggen dat ze beschimmeld eten en nauwelijks medische zorg krijgen behalve paracetamol. Voor de poort van het detentiecentrum Delaney Hall demonstreren honderden mensen die hun steun betuigen. Volgens het ministerie van Binnenlandse Veiligheid is er niks aan de hand. Het kadaver van de bultrugwalvis Timmy wordt komend weekend aan land gebracht en op het Deense eiland Anholt zal autopsie verricht worden. Dan wordt de doodsoorzaak onderzocht op het strand omdat het niet lukt het kadaver te vervoeren. Het gebied om Timmy heen zal worden afgezet en Denemarken roept iedereen op uit de buurt te blijven. Zo'n 2 weken geleden spoelde de dode walvis aan bij het eiland in ondiep water en het lukte de autoriteiten niet om het aan wal te krijgen. De Consumentenbond twijfelt of de prijsverhogingen van telecomaanbieders KPN en Ziggo wel rechtmatig zijn en wil met beide bedrijven in gesprek. De bond zegt tientallen klachten te hebben ontvangen over de prijsverhogingen. Per 1 juni verhoogt KPN de prijs van veel bestaande mobiele abonnementen met 1 euro per maand en komt met nieuwe algemene voorwaarden. Bij Ziggo krijgen klanten per 1 juli ESPN-zenders in hun digitale pakket, maar daar moet door sommige klanten dan wel €2,50 extra per maand voor betaald worden. Het Nederlandse kabinet laat het er niet bij zitten en gaat in hoger beroep tegen uitspraken over de vliegvelden bij Lelystad, Eindhoven en Rotterdam. Landbouwminister Van Essen wil verdere juridische helderheid over de stikstofcrisis krijgen en werkt aan stikstofplannen. De rechter oordeelde dat de vliegvelden bij Rotterdam en Eindhoven toch natuurvergunningen nodig hebben. En dat geldt ook voor Lelystad. Van Essen moet voor 30 juni besluiten of hij gaat ingrijpen. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Alleen in het noordwesten kan een enkele bui ontstaan. De temperatuur daalt naar 9 graden in het oosten tot 18 graden in het zuidwesten. En dan staat er een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelbakel op Omroep Peelrond. Waterschap A.N. Maas investeert tientallen miljoenen euro's in de waterzuiveringsinstallatie van Aarle-Rikstel. Doel is gezuiverd afvalwater in de Zuid-Willemsvaart nog schoner te maken dan wettelijk vereist. De mega-investering omvat geavanceerde zuiveringstechnieken. De focus ligt op verwijdering van microverontreinigingen zoals medicijnresten en pesticiden. Dit verbetert de ecologische waterkwaliteit en de biodiversiteit in de regio. De werkzaamheden starten al het begin 2025, duren meerdere jaren. Deze proactieve stap voldoet aan toekomstige, strengere milieueisen en maakt de waterketen duurzamer. In Aarle-Rikstel transformeert een voormalige klokkengieterijlocatie in een gewilde woonwijk. Op het nu nog grotendeels lege terrein komen 63 nieuwe woningen. De belangstelling is overweldigend. Van het complete aanbod is er momenteel nog slechts 1 woning beschikbaar. Dit feit onderstreept de enorme vraag naar nieuwbouw in de regio en de populariteit van dit specifieke project. Ontwikkeling respecteert de historische waarde van de locatie door het bestaande Rijksmonument een centrale plaats te geven en lofwoningen te realiseren in de voormalige werkplaats. Sloten in Laabeek zijn door mensen gegraven voor ontwatering en vangen overtollig water op. Zonder dit netwerk van 330.000 kilometer zou Nederland natte voeten krijgen. Sloten hebben de ecologische functie van voormalige moerasgebieden overgenomen. Velen kampen echter met vervuiling waardoor biodiversiteit afneemt. IVM benadrukt jaarlijks het belang van de zogenaamde sloot en het behoud met de slootjesdagen. IVN Slootjesdagen zijn van 5 tot 7 juni. Dan gaan kinderen, leerkrachten, ouders en grootouders door heel Nederland gewapend met schepnet en natuurgidsen op onderzoek uit naar de waterdieren en planten. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelbakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek. Jij hoort bij ons. Jij hoort bij ons.

Hij maakte een hele grote hit, deze King. Daarna ging hij de liedjes zelf aankondigen. Hij ging daarna naar MTV. Dat was Love and Pride aan het begin van deze donderdagavond. Je moet even nadenken, want de week die gaat zo snel. Je hebt nog een dag minder, want we hebben uiteraard het Pinkster Weekend net achter de rug. Hey, welkom bij de avond door tot aan 10 uur. Zometeen.

Voyage van Kate Ryan brengt ons bij nog zo'n lekker zomersliedje uit een speelfilm waar hij zelf ook aan in acteerde. Cliff Richard en Summer Holiday.

Er worden door vele anderen ook gedaan, maar dit was de versie van Michael Bublé, Feeling Good. En voor Replay en Gordon en Me, Lobuyou en Cliff Richard, Summer Holiday. Ga even kijken in mijn grote boek waar allemaal de eendagsliederen staan wat we zo meteen gaan draaien. Ik ga in ieder geval zoeken bij de jaren 80, dat kan ik je vast nog vertellen. Roxy Music en Ryan Ferry, Love is a Drug, zometeen La Bouche op OSR 920.

Onmiskenbare muziek uit de jaren 90 van La Bouche, Be My Lover. Daarvoor Roxy Music. En dan nu tijd voor onze innerflieg, onze One Hit Wonder. Ze brachten mooie albums uit, onder meer Crisis, What Crisis heb ik erover gelaten. De China Crisis, dit was hun enige hit in de top 40 in 1984. 14 was de hoogste notering. En de

tijd dat hij weer eens iets nieuws uitbrengt, deze John Mayer. Want hij heeft zich er een aantal mooie platen gemaakt, maar het is al jaren stil rondom. Dit was The Last Train Home. En voor Shadow Crisis en Wishful Thinking in het kader van onze One Hit One Dag. Zo meteen maar even een zomersplaatje er tegenaan. Dat gaan we doen, maar nu eerst Madonna, Open Your Heart.

zo Mungo Jerry is natuurlijk een wereldversie van dit nummer in de Summertime. Maar het was Shaggy in de jaren 90 en daarvoor hadden wij Madonna en Open Your Heart. The Greatest Rock and Roll Band on Earth is helemaal terug met de nieuwe CD, nieuwe single. En dit gaat dan weer zo'n mooie klassieker worden, 1969. Rolling Stones, Honky Tonk.

0: heeft een aantal mooie hits afgeleverd de afgelopen paar jaren. Alex Warren, dit was de nummer 1 van mijn Fever Dream, moet ik zeggen. En daarvoor The Stones en Honky Tonk Women. Op naar het nieuws van 7 uur. Bluff komt eraan met zaterdag. En hier is Lou Rawls. En see you when I get there. Fijne donderdag en tot morgenavond, 6 uur.
1: Pardon me, do you have change for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Oh, I hope this woman don't take me through no changes today, because I had a hard day today, man. You know, let me see what's happening at the address before I go home.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Tegen de vader en moeder van de twee kinderen die onder dreiging van geweld ontvoerd werden in Dalfsen en naar België werden meegenomen, zijn straffen van 40 maanden en 1,5 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist. Eind maart vorig jaar werden het meisje van 11 en jongetje van 6 meegenomen door de ouders. De kinderen stonden onder toezicht en waren uit huis geplaatst. Justitie verstuurde een Amber Alert, waarna de ouders 1 dag later werden opgepakt in Oudenaarden in België. De tarieven voor rouwkaarten die met spoed bezorgd moeten worden gaan omhoog en kosten vanaf 12 juli 3,50 euro

0: onder de mensen die hun steun betuigen. Volgens het ministerie van Binnenlandse Veiligheid is er niks aan de hand. Het kadaver van de bultrugwalvis Timmy wordt komend weekend aan land gebracht en op het Deense eiland Anholt zal autopsie verricht worden. Dan wordt de doodsoorzaak onderzocht op het strand omdat het niet lukt het kadaver te vervoeren. Het gebied om Timmy heen zal worden afgezet en Denemarken roept iedereen op uit de buurt te blijven. Zo'n 2 weken geleden spoelde de dode walvis aan bij het eiland in ondiep water en het lukte de autoriteiten niet om het aan wal te krijgen. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het droog, alleen in het noordwesten kan een enkele bui ontstaan. De temperatuur daalt naar 9 graden in het oosten tot 18 graden in het zuidwesten en dan staat er een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrand, regio-break.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. Tijdens meerdere controles zijn een aanhangwagen en een autovrak aangetroffen op een openbare plek vlakbij de Bekerheide 41 in Beek en Donk. Het gaat om een blauwe aanhangwagen zonder kenteken en een Volkswagen Passat met kenteken MM-BSZI. De gemeente heeft nog geen contact gekregen met de eigenaar. Daarom doet zij de oproep: verwijder de aanhangwagen en het autovrak en mail naar Team Handhaving via handhaving@labeek.nl. Als de aanhangwagen en het autovrak na 14 dagen niet zijn verwijderd, worden deze door de gemeente verwijderd. De kosten worden door middel van een bestuursdwang verhaald op de eigenaar. Gemeente Gemert-Bakel heeft haar financiën op orde weten te krijgen zonder de noodzaak om de belastingen te verhogen. Dit is bereikt door middel van een reeks maatregelen en een positieve financiële ontwikkeling. De gemeente heeft zich gericht op het efficiënt beheren van de uitgaven en het optimaliseren van de inkomstenstromen. Door deze aanpak is het mogelijk gebleken om de begroting sluitend te maken en de financiële lasten voor de inwoners gelijk te houden. Dit succes draagt bij aan de financiële stabiliteit van Gemert-Bakel en biedt een solide basis voor toekomstige investeringen en voorzieningen. In de gemeente Labeek leven verschillende soorten vleermuizen. De gemeente is benieuwd waar ze zitten en hoe groot de groepen zijn. Daarom gaat ze de vleermuistellingen doen en daarbij kan ze hulp gebruiken van de inwoners. Je telt dan hoeveel vleermuizen 's avonds uit hun verblijf vliegen. Zo kunnen vleermuizen beter worden beschermd. Wie wil meehelpen tellen is welkom op de informatiebijeenkomst op dinsdagavond 2 juni van 7 tot 8 uur in het gemeentehuis Labeek in Beek en Donk. Er wordt uitgelegd hoe het tellen werkt, wat er van de teller wordt gevraagd en hoe we omgaan met de beschermde dieren. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regio-break. Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
3: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. De avond door.
1: Kees van Kooi.

Het is even over de klok van 7 uur op deze donderdag. Ik heet je van harte welkom. Dit is deel 2 van jouw avond door de Poza 920. En mocht je net thuis zijn en aan tafel zitten, eet smakelijk. En anders gewoon lekker de radio aan laten staan. De leukste muziek op Poza 920.

een leuk filmpje op internet trouwens. Een hond is het helemaal zat met zijn kat waar hij mee samen moet wonen. Want de kat brengt elke dag een aantal muizen in huis. En dat doet hij dan als cadeautje aan de bazin. En de hond, die vindt dat maar niks. Dus dan zie je die hond elke keer al die muizen in zijn bek pakken en weer naar buiten brengen.

een van die leuke bands uit de jaren 70 en begin jaren 80. Solution en Empty Faces. Even iets anders, popnieuws. Want een bekende Brabantse zanger, je kent hem wel, Guus Meeuwis, die geeft op 3 april in de Ahoy in Rotterdam een concert. Ja, groots uitgepakt. Is hij in Eindhoven gestopt, maar hij kon het toch niet laten.

was de eerste grote hit van deze grote band, Dire Straits. En er gaat een klein beetje een gerucht dat er een nieuwe cd komt van deze jongens. En het is geen nieuwe muziek, nee. Ze had in de loop der jaren zoveel opgenomen dat er een hele pop op de plank is blijven liggen. En er komt een nieuwe cd uit met juist die nummers die, ja, die toen op de plank lagen. En blijken toch wel heel goed te zijn om een hele cd mee te vullen.

formidabele stem. En daar stond hij ook een klein beetje bekend om. Hij kon met zijn stem namelijk verschillende instrumenten nadoen. En dat deed hij ook veelvuldig op toneel. El Giro en Morning. En wij kennen natuurlijk van die andere hele grote hit waar hij eigenlijk in Nederland mee doorbrak. Roof Garden. Dit zijn de Cornels. Ja.

En met deze leuke van Chaka Khan, de hoogste tijd om een schijf van je te nemen voor deze donderdag. Blijf lekker luisteren. Zometeen gaat de avond door, nog door tot 10 uur. En tussen 10 en 12, niet vergeten. Voor de nacht begint en kun je niet slapen. Ik kan me zo voorstellen. Ook nog een mooie nachtprogrammering. En wat mij betreft, tot morgen. Groetjes.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. De afgelopen 5 jaar heeft de overheid zo'n 1,8 miljoen euro uitgegeven aan privévluchten voor bewindslieden, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Bovenaan staat de reis van voormalig defensieminister Brekelmans naar Canada eind vorig jaar. Die kostte ruim 180.000 euro. Een reisje van 1 dag van defensieminister Jezilkus naar het marinefregat Evertsen leidde recent tot ophef omdat dat ruim 90.000 euro kostte. Volgens het ministerie van Defensie is het altijd alert op deze kosten en wordt er standaard een stappenplan doorlopen en gekeken of een lijnvlucht echt niet kan. Omdat er zorgen zijn over de veiligheid, stelt het Fries Museum in Leeuwarden de opening uit van een tentoonstelling met zilveren stukken. Er zijn signalen binnengekomen dat het nodig is om aanvullende veiligheidsmaatregelen te nemen vanwege de kostbare en bijzondere objecten die tentoongesteld worden. De opening van de tentoonstelling van de zogenoemde Popta-schat met zilveren objecten die in de 17e eeuw in Friesland gemaakt zijn, is verplaatst van 6 juni naar 1 augustus. Tegen de vader en moeder van de 2 kinderen die onder dreiging van geweld ontvoerd werden in Dalfsen en naar België werden meegenomen, zijn straffen van 40 maanden en 1,5 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist. Eind maart vorig jaar werden het meisje van 11 en jongetje van 6 meegenomen door de ouders. De kinderen stonden onder toezicht en waren uit huis geplaatst. Justitie verstuurde een Amber Alert, waarna de ouders 1 dag later werden opgepakt in Oudenaarden in België. De tarieven voor rouwkaarten die met spoed bezorgd moeten worden gaan omhoog en kosten vanaf 12 juli €3,25 per stuk. Rouwkaarten kunnen ook met de normale post verstuurd worden. Dat tarief blijft hetzelfde, maar het kan dan wel langer duren voor de kaart bezorgd wordt. PostNL mag er namelijk 2 dagen over doen in plaats van 1, omdat de regels zijn versoepeld. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het droog, alleen in het noordwesten kan een enkele bui ontstaan. De temperatuur daalt naar 9 graden in het oosten tot 18 graden in het zuidwesten. En dan staat er een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boeken en Gemeld Bakel op Omroep Peelrand. De jaarlijkse Wereldboekenmarkt vindt eind mei plaats in Manege de Stap in de Mortel. Van vrijdag 29 mei tot en met zondag 31 mei kunnen bezoekers boeken kopen voor het goede doel. De opbrengst van dit jaar gaat naar Mozambique voor de aanleg van een waterput in een dorp.

0: water en het aantrekken van vogels, bijen en vlinders. Gemeente Laarbeek wil daarbij helpen met een speciale actie. Bij het inleveren van 1 tot maximaal 5 tegels ontvangt men gratis een tuinplantje en een zakje bloemenzaad. Dit kan op zaterdag 30 mei tussen 10 en 2 uur bij de gemeentewerf. Het Commanderijcollege de Laarbeke vierde woensdagavond haar jaarlijkse galabal als afsluiting van de examenperiode. Na een periode van intensieve studie was het tijd voor ontspanning en feest. De eindexamenleerlingen arriveerden in stijl gehuld in prachtige galakleding, van elegante avondjurken tot keurige kostuums. De aankomst was een spektakel met een parade van originele voertuigen die de aandacht trok van de omstanders. Het feest vond plaats bij Café Thuis in Beekendonk, waar de studenten de succesvolle afronding van hun middelbare schooltijd vierden. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek. Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
2: OSR.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. De avond door. Peter Boer.

Muziek van de Sisters. En dat waren de Sister Sledge in dit geval. He's just a runaway. Hey, en ik zag hem net ook rennen hoor. Hij gaat gauw naar huis. Kees, dankjewel. Het was weer een lekker uurtje. Om te beginnen de avond door hier op OSR 920. Ja, heerlijk. Hey, donderdag 28 mei 2026 zijn we er allemaal klaar voor. Want we hebben heel veel lekkere muziek vandaag meegenomen. Even kijken, wat heb ik allemaal klaarstaan? Ik zie sowieso Moni Love en Roadford en Cuddly Toy. Dat is ook een plaat die we lang niet hebben gehoord. Welkom, we gaan er gewoon even een lekkere fijne avond van maken. En ik hoop dat het droog blijft, want ik heb gehoord dat er hier en daar toch wat spetters kunnen vallen vanavond.

Lekker dansbare klanken op zo'n tropische avond als vanavond. En dat met Bauza en Magnetic en daarvoor de Soulful Dynamics. Het zijn allemaal wat namen die je zo voorbij hoort komen op OVZ920. Zo'n doordeweekse donderdagavond met de lekkerste muziek. En dat allemaal gepresenteerd in een sausje van alles wat. Ja, alle smaken worden weer vertegenwoordigd. Ook de hip-hop met

0: eendags vliegen, hè, deze man.
1: Ja, Roachford. Daarna nooit meer wat van hem gehoord.
0: Dat is jammer, hoor, want hij had wel een hele fijne plaat. Deze Cuddly Toy. Feel for me, baby. Inderdaad, lekker stevig, even lekker. En dan gaan we nu terug naar lang vervlogen tijden. Even terug.

0: Ja, hier zouden we gewoon het Songfestival mee gewonnen hebben. Ja, dat was in ieder geval de bedoeling. De inzending van Waylon en Outlaw in hem. En de Rasmus ook nog met In the Shadow. Hier bij OSR 920, waar we de geschiedenisboekjes weer openslaan. 28 mei. En we gaan terug naar het jaar 1958. Want dan ontvangt Buddy Holly zijn oproep voor militaire dienst. En omdat de zanger last heeft van een maagzweer, hoeft hij niet onder de wapenen. En speciaal voor vrienden en familieleden die niet op 1 mei bij hun huwelijk konden zijn, wordt er in 1967 een nieuw feestje gegeven door Elvis Presley en Priscilla. Want op hun landgoed in Graceland wordt op 28 mei iedereen weer uitgenodigd om nog een keer langs te komen. En ook Priscilla die trekt voor deze gelegenheid weer haar bruidsjurk aan. En op haar 18e verjaardag, 28 mei 1986, slaagt Kylie Minogue voor haar eindexamen. Zij kan zich nu helemaal gaan richten op haar carrière als actrice. Kylie Minogue speelt op dat moment de rol in de Australische televisieserie Neighbours. Wij hebben de jarigen van vandaag voor je op een rijtje gezet. Gladys Knight, John Fogerty, Jacques Herbst en natuurlijk Kylie Minogue. En dit was de kennismaking met deze dame.
1: Peter Boer.

De Bluebells. Ja, Young at Heart. Het was ook weer een plaat in het kader van een eendagsvlieg. Want ik kan me niet herinneren dat ik ooit nog ander werk van deze formatie heb gehoord of tegen ben gekomen. In ieder geval een leuke single. En ik heb hem ook op maxi-single. En die duurt net zo lang. Dus wat de maxi aan is, weet ik niet. Hij is in ieder geval een stuk groter. Hè? Dat dan weer wel. Dus dat is het enigste. En de prijs was maxi. Hey, even kijken. Je hebt allemaal wel eens een keer zo'n plaat waar je een herinnering aan hebt. Ik heb dat vooral bij deze plaat. Ja, ze komen een beetje de kermis herinneringen boven. En ik draaide net mijn eerste plaatjes in de discotheek bij Will Downing.

Brian Shaw, It Gets Better. Ja, hey, kijk eens even goed. Het is bijna weekend, joh. Het weekend komt steeds dichterbij. It gets better, inderdaad. En heerlijk. Daarvoor ook nog Ferry Cross the Mercy van Gary and the Pacemakers. Ja, zometeen. Dan zit hier op deze stoel niemand minder dan Petro Leenders. Die geeft hem om 10 uur weer over aan Berend Koenders. Ik wens je veel plezier. Het is de donderdag-editie hier op OSR 920. Wij gaan de avond verder door. Ik zeg tot morgen.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. De verkeersboetes worden binnenkort opnieuw verhoogd, dat meldt de Telegraaf. Het kabinet legt hiermee de adviezen van experts en een oproep van de Kamer naast zich neer. De hoogte gaat meestijgen met de inflatie. Volgend jaar is dat zo'n 2,7%. Door rood rijden gaat dan bijvoorbeeld ruim €328 kosten. Het OM vindt dit niet meer in verhouding ten opzichte van boetes voor strafbare feiten zoals mishandeling. Organisaties waarschuwen het kabinet dan ook en willen dat het systeem nauwkeurig onderzocht wordt. In Engeland is een man overleden na een botsing met een trein. Het slachtoffer was ontsnapt uit een busje waarmee hij naar de rechtbank werd gebracht. Op het moment dat de gedetineerde ervan doorging, stond het politiebusje stil op de vluchtstrook van een snelweg. Bijna drie kwartier later kwam er een melding dat iemand was overleden bij een treinbotsing in Welwyn Garden City. De ontsnapte man bleek het slachtoffer te zijn. De afgelopen 5 jaar heeft de overheid zo'n €1,8 miljoen uitgegeven aan privévluchten voor bewindslieden. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Bovenaan staat de reis van voormalig defensieminister Brekelmans naar Canada eind vorig jaar. Die kostte ruim €180.000. Een reisje van 1 dag van defensieminister Jezilkus naar het marinefregat Evertsen leidde recent tot ophef omdat dat ruim €90.000 kostte. Volgens het ministerie van Defensie is het altijd alert op deze kosten en wordt er standaard een stappenplan doorlopen en gekeken of een lijnvlucht echt niet kan. Omdat er zorgen zijn over de veiligheid stelt het Fries Museum in Leeuwarden de opening uit van een tentoonstelling met zilveren stukken. Er zijn signalen binnengekomen dat het nodig is om aanvullende veiligheidsmaatregelen te nemen vanwege de kostbare en bijzondere objecten die tentoongesteld worden. De opening van de tentoonstelling van de zogenoemde Popta-schat met zilveren objecten die in de 17e eeuw in Friesland gemaakt zijn, is verplaatst van 6 juni naar 1 augustus. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het droog, alleen in het noordwesten kan een enkele bui ontstaan. De temperatuur daalt naar 9 graden in het oosten tot 18 graden in het zuidwesten en dan staat er een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boeken en Gemeld Baken op Omroep Peelrand. De jaarlijkse Wereldboekenmarkt vindt eind mei plaats in Manege de Stap in de Mortel. Van vrijdag 29 mei tot en met zondag 31 mei kunnen bezoekers boeken kopen voor het goede doel. De opbrengst van dit jaar gaat naar Mozambique voor de aanleg van een waterput in een dorp met zo'n 2000 inwoners. De markt is open op vrijdagavond 29 mei van 6:30 tot 9:30 en op zaterdag 30 mei en zondag 31 mei van 11 tot 5 uur. De boekenmarkt beslaat een oppervlakte van zo'n 800 vierkante meter. Entree bedraagt €2 en geldt voor 3 dagen boekenmarktbezoek. Gemeente Gemert-Bakel heeft haar financiën op orde weten te krijgen zonder de noodzaak om de belastingen te verhogen. Dit is bereikt door middel van een reeks maatregelen en een positieve financiële ontwikkeling. De gemeente heeft zich gericht op het efficiënt beheren van de uitgaven en het optimaliseren van inkomstenstromen. Door deze aanpak is het mogelijk gebleken om

0: En de populariteit van dit specifieke project. Ontwikkeling respecteert de historische waarde van de locatie door het bestaande Rijksmonument een centrale plaats te geven en lofwoningen te realiseren in de voormalige werkplaats. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek. Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
2: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is de ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. De avond door.
1: Petro Leenders.

Prins als opener in het laatste gedeelte. Daarvan door hier op OSN 920. Jazeker, prachtige plaat. En de Mavericks, we gaan even dansen. All you ever do is bring me down. Op OSN 920.

Michelle de March. Ja, uit de film, hè? Ja, weet ik, kan er even niet opkomen. Milk Inc. hoorde je ook. Walk on Water. Daar kon er maar één. Ja, het is niet anders. En hier is de Two Man Sound. De Copacabana. Er is het ook mooi weer nu.

Ed Sheeran en Castle on the Hill. Daarmee gaan we door met deze prachtige plaat. Pet Shop Boys was dat. Domino Dancing, die hoorde je straks. Muziek van de Commodores. When I was 6 years old, I broke my leg.

Boys, ja, heerlijk met dit weer. En dan de Beach Boys op de radio. I Get Around, zo heette dat. De Commodores, het rustpuntje in het programma Ceylon, zo heette dat. En Ed Sheeran, die hoorde je ook nog, ja zeker. Straks hele mooie muziek van lang geleden, Gene Pitney. Maar eerst deze, Wakefield. En kijk me eens recht aan, kijk me eens recht in de ogen.

Shocking Blue, send me a postcard. Straks na 10 uur. Berend Koenders op de radio. Ik wens je er heel veel plezier mee. Wat mij betreft heel graag tot morgen. Dan ben ik weer. Hier is L. Hudson & Partners. Dat heet You Can Do It. Tot morgen. Dag.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Asielminister Van den Brink heeft besloten dat Afghaanse vrouwen die zich hier melden voor asiel dat in verreweg de meeste gevallen krijgen. Omdat de positie van vrouwen in Afghanistan onder de Taliban verder is verslechterd, heeft hij dit besloten. Sinds de zomer van 2024 geldt daar een wet die vrouwen en meisjes minder kans geeft zich te ontwikkelen. Ook hebben ze minder bewegingsvrijheid. Het afgelopen jaar hebben 760 Afghanen hier asiel aangevraagd. Bijna 300 meer dan in 2024. Samen met het Nationaal Cyber Security Centrum heeft de politie Den Haag een netwerk van bots met 200 servers offline gehaald. Die stuurden zo'n 17 miljoen telefoons en computers aan om cyberaanvallen uit te voeren. Een botsnetwerk bestaat uit slimme deurbellen, computers en beveiligingscamera's waar schadelijke software op staat. Criminelen kunnen de apparaten dan besturen zonder dat de eigenaar dat in de gaten heeft. En zo kan onder andere online gefraudeerd worden. De verkeersboetes worden binnenkort opnieuw verhoogd, dat meldt de Telegraaf. Het kabinet legt hiermee de adviezen van experts en een oproep van de Kamer naast zich neer. De hoogte gaat meestijgen met de inflatie. Volgend jaar is dat zo'n 2,7%. Door rood rijden gaat dan bijvoorbeeld ruim €328 kosten. Het OM vindt dit niet meer in verhouding ten opzichte van boetes voor strafbare feiten zoals mishandeling. Organisaties waarschuwen het kabinet dan ook en willen dat het systeem nauwkeurig onderzocht wordt. In Engeland is een man overleden na een botsing met een trein. Het slachtoffer was ontsnapt uit een busje waarmee hij naar de rechtbank werd gebracht. Op het moment dat de gedetineerde ervan doorging, stond het politiebusje stil op de vluchtstrook van een snelweg. Bijna drie kwartier later kwam er een melding dat iemand was overleden bij een treinbotsing in Welwyn Garden City. De ontsnapte man bleek het slachtoffer te zijn. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 9 graden in het noordoosten en 18 in het zuidwesten. En er staat een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag eerst zonnig en warm met 30 tot 33 graden. En 's middags kunnen er zware onweersbuien ontstaan. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boeken en Gemelt Baken op Omroep Peelrand. Wie zijn tuin groener wil maken of zijn versteende tuin wil vergroenen, kan klein beginnen door één tegel eruit te halen en daar een plantje in te zetten. Een groene tuin is niet alleen mooi, maar ook beter voor verkoeling, het wegzakken van het regenwater en het aantrekken van vogels, bijen en vlinders. Gemeente Labeek wil daarbij helpen met een speciale actie. Bij het inleveren van 1 tot maximaal 5 tegels ontvangt men gratis een tuinplantje en een zakje bloemenzaad. Dit kan op zaterdag 30 mei tussen 10 en 2 uur bij de gemeentewerf. Tijdens meerdere controles zijn een aanhangwagen en een autowrak aangetroffen op een openbare plek vlakbij de Bekerheide 41 in Beek en Donk. Het gaat om een blauwe aanhangwagen zonder kenteken en een Volkswagen Passat met kenteken MM-BSZI. De gemeente heeft nog geen contact gekregen met de eigenaar. Daarom doet zij de oproep: verwijder de aanhangwagen en het autovrak en mail naar Team Handhaving via handhaving@labeek.nl. Als de aanhangwagen en het autovrak na 14 dagen niet zijn verwijderd, worden deze door de gemeente verwijderd. De kosten worden door middel van een bestuursdwang verhaald op de eigenaar. De jaarlijkse Wereldboekenmarkt vindt eind mei plaats in Manege de Stap in de Mortel. Van vrijdag 29 mei tot en met zondag 31 mei kunnen bezoekers boeken kopen voor het goede doel. De opbrengst van dit jaar gaat naar Mozambique voor de aanleg van een waterput in een dorp met zo'n 2000 inwoners. De markt is open op vrijdagavond 29 mei van 6:30 tot 9:30 en op zaterdag 30 mei en zondag 31 mei van 11 tot 5 uur. De boekenmarkt beslaat een oppervlakte van zo'n 800 vierkante meter. Entree bedraagt €2 en geldt voor 3 dagen boekenmarktbezoek. Voor meer nieuws uit Labeek, Boeken en Gemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.

Een van de twee versies die de heren maakten, de Kings en Lola. En we begonnen Destiny's Child, Independent Woman. Dit is Voor de Nacht Begint, tot aan middernacht. Hier is Joanna Cash featuring King and Country. Till King.

Music van Texas en Say What You Want. Bad Heart gaan we draaien. Eerste albumtrack van het album You Still Got Me uit 2024. It's the titeltrack.

Hij produceerde er voor anderen, maar hij deed zelf ook zo nu en dan een liedje maken. Quincy Jones, daar heb ik het over. Stuff Like That. Joy Division, here's Love Will Tear Us Apart.

0: Muziek van Tom Gwellen. Diamond brengt ons album van de week. De hele week draaien we al iets van Luke Combs. Het album heet The Way I Am. Here's Soon as I Get Home.
1: Album van de week.

zo'n heerlijke discoplaat uit de jaren 70 van La Belle Voulez-vous accoucher avec moi. C'est soir, hoort er ook nog even bij. En dan nu, Nederlands product. Hier is Kane, Damn Those Eyes.

We hadden maar vast ingestart hier, die laatste albumtrack voor dit uur. Dat was er eentje van Alexis Corner, Evil Hearted Woman, terug te vinden op het album Musically Rich and Famous uit 1998. En met Miss Montreal gaan we naar het radio nieuws en de regio breken. Nieuwe single, die heet Schuilen.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Een betoging bij het gemeentehuis in Uithoren van voorstanders van het opvangen van asielzoekers is voortijdig beëindigd nadat ze belaagd werden door tegenstanders. Er werden een paar rookbommen afgestoken en de tegendemonstranten gooiden met onder andere eieren en flessen. Beide groepen werden door de politie uit elkaar gehouden. Uithoren wil in een voormalig kantoorgebouw 250 asielzoekers huisvesten. De tegenstanders daarvan werden bij het gemeentehuis toegesproken door PVV-leider Wilders. De twee optredens in Arnhem van de omstreden Amerikaanse rapper Ye, eerder bekend als Kanye West, kunnen doorgaan. De gemeente heeft een vergunning verleend. Burgemeester Marcouch snapt de commotie over de verwerpelijke antisemitische uitingen die Ye gedaan heeft. Maar hij zegt alleen te kunnen oordelen over zaken als openbare orde, brandveiligheid en verkeer rondom het Gelredome. Onder andere in Polen en Frankrijk werden concerten van Ye verboden en het Verenigd Koninkrijk mocht hij niet in. Asielminister Van den Brink heeft besloten dat Afghaanse vrouwen die zich hier melden voor asiel dat in verreweg de meeste gevallen krijgen. Omdat de positie van vrouwen in Afghanistan onder de Taliban verder is verslechterd, heeft hij dit besloten. Sinds de zomer van 2024 geldt daar een wet die vrouwen en meisjes minder kans geeft zich te ontwikkelen. Ook hebben ze minder bewegingsvrijheid. Het afgelopen jaar hebben 760 Afghanen hier asiel aangevraagd. Bijna 300 meer dan in 2024. Samen met het Nationaal Cyber Security Centrum heeft de politie Den Haag een netwerk van bots met 200 servers offline gehaald. Die stuurden zo'n 17 miljoen telefoons en computers aan om cyberaanvallen uit te voeren. Een botsnetwerk bestaat uit slimme deurbellen, computers en beveiligingscamera's waar schadelijke software op staat. Criminelen kunnen de apparaten dan besturen zonder dat de eigenaar dat in de gaten heeft. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 9 graden in het noordoosten en 18 in het zuidwesten. En er staat een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag eerst zonnig en warm met 30 tot 33 graden. En 's middags kunnen er zware onweersbuien ontstaan. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. In de gemeente Labeek leven verschillende soorten vleermuizen. De gemeente is benieuwd waar ze zitten en hoe groot de groepen zijn. Daarom gaat ze de vleermuistellingen doen en daarbij kan ze hulp gebruiken van de inwoners. Je telt dan hoeveel vleermuizen 's avonds uit hun verblijf vliegen. Zo kunnen vleermuizen beter worden beschermd. Wie wil meehelpen tellen is welkom op de informatiebijeenkomst op dinsdagavond 2 juni van 7 tot 8 uur in het gemeentehuis Labeek in Beek en Donk. Er wordt uitgelegd hoe het tellen werkt, wat er van de teller wordt gevraagd en hoe we omgaan met de beschermde dieren. Sloten in Labeek zijn door mensen gegraven voor ontwatering en vangen overtollig water op. Zonder het netwerk van 330.000 kilometer zal Nederland natte voeten krijgen. Sloten hebben de ecologische functie van voormalige moerasgebieden overgenomen. Vele kampen echter met vervuiling waardoor biodiversiteit afneemt. IVM benadrukt jaarlijks het belang van de zogenaamde sloot en het behoud met de slootjesdagen. IVM slootjesdagen zijn van 5 tot 7 juni. Dan gaan kinderen, leerkrachten, ouders en grootouders door heel Nederland gewapend met schepnet en natuurgids op onderzoek uit naar de waterdieren en planten. De jaarlijkse Wereldboekenmarkt vindt eind mei plaats in Manege de Stap in de Mort

0: Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek. Reclame maken op de radio? Dat is veel goedkoper dan je denkt. Ga naar osr920.nl en vraag een informatiepakket aan. Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Voor de nacht begint. Berend Koenders.

Greenfield en Kok hier op de radio. OZR 920. Welkom in deel 2 van Voor de Nacht Begint. Had ook nog Cameo en Word Up. En dan nu La Bicifre.

Ik moet eerlijk zeggen dat ik geen wit van had dat Boston een nieuwe plaat zou maken. En dat wij die ook al hadden. Stella Lefty, je hoorde hem zojuist. Eens even kijken, hebben we ook nog een albumtrack? Ja, we hebben nog een stuk of drie. Dit is de eerste voor dit uur. Bonnie Raitt, Nick of Time, While My Guitar Gently Weeps. Op dat album staat hij, een verzamelaar met de plaatjes met de gitaar erin uit 2001.

Ja, maak je maar nergens zorgen over, want dit was toch gewoon een plaatje van Incognito met die titel Don't You Worry About A Thing. Verder nu, hier is I Wanna Know What Love Is.

Uit het ver verleden, deze Joe Jeffrey groep. Het My Pledge of Love brengt ons wederom een albumtrack. In dit geval van CC James. Met CC schrijf je met twee E's en nog een keer twee E's. Goed. Blood Red Blues, zo heet het album. Komt uit 2012. Je gaat luisteren naar I Got a Right to Sing the Blues.

zo waren we ineens op een schoolplein samen met Agda en de Munnik. Dikke hit van de heren tijdens hun eerste succesperiode. Laatste albumtrack voor vandaag is er eentje van Elvin Bishop. Als vaker van dit album iets gedraaid. De man is eigenlijk meer country, maar deze blues album met de mooie naam The Blues Rolls On is ook lekker. Eerst Come On in This House.

En met deze echte vent van Raccoon komt een eind aan dit programma. Morgen een nieuwe aflevering tussen 10 en middernacht. Ik wens je nog een fijne nachtrust. Hopelijk is het niet te warm op het slaapkamertje. Toch? Oké, welterusten. Dag.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. De voorgenomen bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg komt hiermee tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer. De maatregel had in 2027 171 miljoen euro moeten opleveren, maar wordt minstens een jaar uitgesteld. Om dat mogelijk te maken heeft Sterk ergens anders op de begroting geld vrijgemaakt. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt de gehandicaptenzorg zo kwetsbaar dat er eigenlijk niks meer af kan. Een betoging bij het gemeentehuis in Uithoren van voorstanders van het opvangen van asielzoekers is voortijdig beëindigd nadat ze belaagd werden door tegenstanders. Er werden een paar rookbommen afgestoken en de tegendemonstranten gooiden met onder andere eieren en flessen. Beide groepen werden door de politie uit elkaar gehouden. Uithoren wil in een voormalig kantoorgebouw 250 asielzoekers huisvesten. De tegenstanders daarvan werden bij het gemeentehuis toegesproken door PVV-leider Wilders. De twee optredens in Arnhem van de omstreden Amerikaanse rapper Ye, eerder bekend als Kanye West, kunnen doorgaan. De gemeente heeft een vergunning verleend. Burgemeester Marcouch snapt de commotie over de verwerpelijke antisemitische uitingen die Ye gedaan heeft. Maar hij zegt alleen te kunnen oordelen over zaken als openbare orde, brandveiligheid en verkeer rondom het Gelredoom. Onder andere in Polen en Frankrijk werden concerten van Ye verboden en het Verenigd Koninkrijk mocht hij niet in. Asielminister Van den Brink heeft besloten dat Afghaanse vrouwen die zich hier melden voor asiel dat in verreweg de meeste gevallen krijgen. Omdat de positie van vrouwen in Afghanistan onder de Taliban verder is verslechterd, heeft hij dit besloten. Sinds de zomer van 2024 geldt daar een wet die vrouwen en meisjes minder kans geeft zich te ontwikkelen. Ook hebben ze minder bewegingsvrijheid. Het afgelopen jaar hebben 760 Afghanen hier asiel aangevraagd. Bijna 300 meer dan in 2024. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 9 graden in het noordoosten en 18 in het zuidwesten. En er staat een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag eerst zonnig en warm met 30 tot 33 graden. En 's middags kunnen er zware onweersbuien ontstaan. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemold Bakel op Omroep Peelrand. In Aalrikstel transformeert een voormalige klokkengieterijlocatie in een gewilde woonwijk. Op het nu nog grotendeels lege terrein komen 63 nieuwe woningen. De belangstelling is overweldigend. Van het complete aanbod is er momenteel nog slechts één woning beschikbaar. Dit feit onderstreept de enorme vraag naar nieuwbouw in de regio en de populariteit van dit specifieke project. Ontwikkeling respecteert de historische waarde van de locatie door het bestaande Rijksmonument een centrale plaats te geven en lofwoningen te realiseren in de voormalige werkplaats. Waterschap Aan Maas investeert tientallen miljoenen euro's in de waterzuiveringsinstallatie van Aarle-Rikstel. Doel is gezuiverd afvalwater in de Zuid-Willemsvaart nog schoner te maken dan wettelijk vereist. De mega-investering omvat geavanceerde zuiveringstechnieken. De focus ligt op verwijdering van microverontreinigingen zoals medicijnresten en pesticiden. Dit verbetert de ecologische waterkwaliteit en de biodiversiteit in de regio. De werkzaamheden starten al begin 2025, duren meerdere jaren. Deze proactieve stap voldoet aan toekomstige, strengere milieueisen en maakt de waterketen duurzamer. De jaarlijkse Wereldboekenmarkt vindt eind mei plaats in Manege de Stap in de Mortel. Van vrijdag 29 mei tot en met zondag 31 mei kunnen bezoekers boeken kopen voor het goede doel. De opbrengst van dit jaar gaat naar Mozambique voor de aanleg van een waterput in een dorp met zo'n 2000 inwoners. De markt is open op vrijdagavond 29 mei van 6:30 tot 9:30 en op zaterdag 30 mei en zondag 31 mei van 11 tot 5 uur. De boekenmarkt beslaat een oppervlakte van zo'n 800 vierkante meter. Entree bedraagt 2 euro en geldt voor 3 dagen boekenmarktbezoek. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemold Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regio break.
3: Reclame maken op de radio?
4: Dat is veel goedkoper dan je denkt.
3: Ga naar osr920.nl en vraag een informatiepakket aan.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. De voorgenomen bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg komt hiermee tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer. De maatregel had in 2027 171 miljoen euro moeten opleveren, maar wordt minstens een jaar uitgesteld. Om dat mogelijk te maken heeft Sterk ergens anders op de begroting geld vrijgemaakt. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt de gehandicaptenzorg zo kwetsbaar dat er eigenlijk niks meer af kan. Een betoging bij het gemeentehuis in Uithoren van voorstanders van het opvangen van asielzoekers is voortijdig beëindigd nadat ze belaagd werden door tegenstanders. Er werden een paar rookbommen afgestoken en de tegendemonstranten gooiden met onder andere eieren en flessen. Beide groepen werden door de politie uit elkaar gehouden. Uithoren wil in een voormalig kantoorgebouw 250 asielzoekers huisvesten. De tegenstanders daarvan werden bij het gemeentehuis toegesproken door PVV-leider Wilders. De twee optredens in Arnhem van de omstreden Amerikaanse rapper Ye, eerder bekend als Kanye West, kunnen doorgaan. De gemeente heeft een vergunning verleend. Burgemeester Marcouch snapt de commotie over de verwerpelijke antisemitische uitingen die Ye gedaan heeft. Maar hij zegt alleen te kunnen oordelen over zaken als openbare orde, brandveiligheid en verkeer rondom het Gelredome. Onder andere in Polen en Frankrijk werden concerten van Ye verboden en het Verenigd Koninkrijk mocht hij niet in. Asielminister Van den Brink heeft besloten dat Afghaanse vrouwen die zich hier melden voor asiel dat in verreweg de meeste gevallen krijgen. Omdat de positie van vrouwen in Afghanistan onder de Taliban verder is verslechterd, heeft hij dit besloten. Sinds de zomer van 2024 geldt daar een wet die vrouwen en meisjes minder kans geeft zich te ontwikkelen. Ook hebben ze minder bewegingsvrijheid. Het afgelopen jaar hebben 760 Afghanen hier asiel aangevraagd. Bijna 300 meer dan in 2024. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 9 graden in het noordoosten en 18 in het zuidwesten. En er staat een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag eerst zonnig en warm met 30 tot 33 graden. En 's middags kunnen er zware onweersbuien ontstaan. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemold Bakel op Omroep Peelrand. Tijdens meerdere controles zijn een aanhangwagen en een autowrak aangetroffen op een openbare plek vlakbij de Bekerheide 41 in Beek en Donk. Het gaat om een blauwe aanhangwagen zonder kenteken en een Volkswagen Passat met kenteken MMBSZI. De gemeente heeft nog geen contact gekregen met de eigenaar. Daarom doet zij de oproep: verwijder de aanhangwagen en het autovrak en mail naar Team Handhaving via handhaving@labeek.nl. Als de aanhangwagen en het autovrak na 14 dagen niet zijn verwijderd, worden deze door de gemeente verwijderd. De kosten worden door middel van een bestuursdwang verhaald op de eigenaar. Het Commanderijcollege de Labeke vierde woensdagavond haar jaarlijkse galabal als afsluiting van de examenperiode. Na een periode van intensieve studie was het tijd voor ontspanning en feest. De eindexamenleerlingen arriveerden in stijl, gehuld in prachtige galakleding, van elegante avondjurken tot keurige kostuums. De aankomst was een spektakel met een parade van originele voertuigen die de aandacht trok van de omstanders. Het feest vond plaats bij Café Thuis in Beek en Donk, waar de studenten de succesvolle afronding van hun middelbare schooltijd vierden. In Adelrichstel transformeert een voormalige klokkengieterijlocatie in een gewilde woonwijk. Op het nu nog grotendeels lege terrein komen 63 nieuwe woningen. De belangstelling is overweldigend. Van het complete aanbod is er momenteel nog slechts één woning beschikbaar. Dit feit onderstreept de enorme vraag naar nieuwbouw in de regio en de populariteit van dit specifieke project. Ontwikkeling respecteert de historische waarde van de locatie door het bestaande Rijksmonument een centrale plaats te geven en lofwoningen te realiseren in de voormalige werkplaats. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemold Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. De voorgenomen bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg komt hiermee tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer. De maatregel had in 2027 171 miljoen euro moeten opleveren, maar wordt minstens een jaar uitgesteld. Om dat mogelijk te maken heeft Sterk ergens anders op de begroting geld vrijgemaakt. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt de gehandicaptenzorg zo kwetsbaar dat er eigenlijk niks meer af kan. Een betoging bij het gemeentehuis in Uithoren van voorstanders van het opvangen van asielzoekers is voortijdig beëindigd nadat ze belaagd werden door tegenstanders. Er werden een paar rookbommen afgestoken en de tegendemonstranten gooiden met onder andere eieren en flessen. Beide groepen werden door de politie uit elkaar gehouden. Uithoren wil in een voormalig kantoorgebouw 250 asielzoekers huisvesten. De tegenstanders daarvan werden bij het gemeentehuis toegesproken door PVV-leider Wilders. De twee optredens in Arnhem van de omstreden Amerikaanse rapper Ye, eerder bekend als Kanye West, kunnen doorgaan. De gemeente heeft een vergunning verleend. Burgemeester Marcouch snapt de commotie over de verwerpelijke antisemitische uitingen die Ye gedaan heeft. Maar hij zegt alleen te kunnen oordelen over zaken als openbare orde, brandveiligheid en verkeer rondom het Gelredoom. Onder andere in Polen en Frankrijk werden concerten van Ye verboden en het Verenigd Koninkrijk mocht hij niet in. Asielminister Van den Brink heeft besloten dat Afghaanse vrouwen die zich hier melden voor asiel dat in verreweg de meeste gevallen krijgen. Omdat de positie van vrouwen in Afghanistan onder de Taliban verder is verslechterd, heeft hij dit besloten. Sinds de zomer van 2024 geldt daar een wet die vrouwen en meisjes minder kans geeft zich te ontwikkelen. Ook hebben ze minder bewegingsvrijheid. Het afgelopen jaar hebben 760 Afghanen hier asiel aangevraagd. Bijna 300 meer dan in 2024. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 9 graden in het noordoosten en 18 in het zuidwesten. En er staat een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag eerst zonnig en warm met 30 tot 33 graden. En 's middags kunnen er zware onweersbuien ontstaan. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regio break.